0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas 209 miljard dollar oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Alicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Alicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Lars Melitzen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Barton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPNB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Het was onderdeel van een podium. De dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Door 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 op zaterdag.
3: Sjoerd Dijmar en Paulus Scherpel.

0: Ja, een hele goedemorgen. En we begonnen met Dolly Parton natuurlijk. Helaas overleden. 80 jaar leeftijd. En het was gewoon een prachtig, mooi mens. En ja, ze had het over een jasje van veel kleuren. En ja, mijn versie daarvan is dat zij dat heeft gemaakt naar aanleiding van de armoede die ze thuis hadden. En dat ze geen kleding konden kopen of met moeite. En dat ze een dure jas nodig hadden. En dat Ma van heel veel lapjes stof mooie jassen in elkaar heeft gebreid en genaaid. En Toby had een hele andere versie daarvan, toch?
1: Ja, nou ja, ik wil dit niet ontkrachten of zoiets. Maar het is ook gebaseerd op de jas van Jozef. Toen die door zijn broers verraden werd, zullen we maar zeggen. En die trokken zijn jas uit. The coat of many colors.
0: Oké, maar die had maar één kleur waarschijnlijk, die jas.
2: Nee.
0: Heel veel kleuren. Oké, goedemorgen. Welkom bij zaterdag 2 op zaterdag 29 augustus. Staat er boven. Ja, Paulus, ik heb de goede datum. Maar Paulus controleert het allemaal sinds ik één keer de 81ste augustus heb gemaakt.
3: Ja.
0: Dat moet ik de rest van mijn radiocarrière moet ik dat blijven horen.
3: Zo is dat.
0: Wat gaan we doen? Nou, als u Annemarie Sjoer van het cultureel forum Schiedam hoort, dan weet u dat dat het laatste onderwerp is. Daarvoor krijgen we nog twee raadsleden van Denk op Visite. Eén is Arjan en Hava Karaslan. We gaan praten met Kim van Zwieten. Die heeft een Reformer Pilates studio geopend. Gaan we allemaal bewegen en hierop niet op matrasjes liggen. Want u doet het met toestellen. Dus ik heb mijn toestel zit nog achter in mijn fietstas. Dat is ook straks pas. Hè. We gaan het hebben over de Laurel Canyon concert. En dat is in de Westvest, een 90-kerk. Ergens in oktober, geloof ik. En daar komen een aantal dames van over vertellen. En die komen het vooral ook hebben over Inner Wheel. Want die organiseert het. Maar zoals altijd beginnen wij natuurlijk met het weer. Nadat ik gezegd heb dat Paulus, Toby en John aanwezig zijn, dat het dus niet 2 op zaterdag is, maar 2/3 op zaterdag. Maar we beginnen
4: dit
0: met
4: is 2. Weer.
3: Ja, aan de telefoon hebben wij onze eigen weerman.
5: Hey.
3: Mark Ko, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ja, ik had net even met Toby een voorgesprekje. Dat doen we dan altijd. Nemen we al de details even door.
3: Ja.
5: Nee, grapje. Maar hij zegt, je kan niet om Dolly Parton heen. Maar dat is natuurlijk wel een beetje een...
3: Letterlijk of figuurlijk?
5: Ja, vond ik een beetje een metafoor. Maar ik ben natuurlijk 63. Dus, en dan ben ook wel opgegroeid met Dolly Parton. En wat het leuke is, los van de muziek, hè, want dat 9 to 5 en zo, dat zing je natuurlijk onder de douche. Dat zijn van die leuke liedjes.
3: Ja.
5: Als ik weer moet werken, nee, is een geintje. Maar... Wat ze zeiden, en dat vind ik wel heel knap, en dat gebeurt niet zo vaak. Zij was geliefd in heel Amerika. Dus van links tot rechts, van democraten, republikeinen, wit, zwart en alles. En er is eigenlijk maar één iemand in Nederland waar ook eigenlijk nooit iemand een hekel aan heeft. Dat was een quizvraag. Wie zou dat dan zijn?
3: Wie een hekel aan
0: André van Duin.
5: Waar niemand een hekel aan heeft, en dat werd vergeleken een beetje met Dolly Parton.
0: André van Duin.
5: Ja, precies.
3: Oh. Oh, nou, John heeft het goede antwoord weer.
0: Ja, ik heb de koelkast.
5: Yeah. Ja, je krijgt de aardbeien.
0: Ook lekker. Die heb ik vorige keer gemist.
5: Ja, ze komen nu, ga ik zo wel over hebben, waarom die aardbeidjes het weer goed doen op dit moment. Dat is niet zo raar natuurlijk. Nee, maar ik denk dat het te maken heeft dat mensen zich houden wat minder overal meteen mening over heeft. En met links en rechts en arm en rijk. En je gedraagt je gewoon zoals je eigenlijk zelf behandeld wil worden. Wat een filosofie trouwens. Dan word je geliefd. Ik ga het proberen om 11:45, want dan sta ik weer op een voetbalveld. Als scheidsrechter. Ik weet niet of dat daar werkt altijd.
3: Ja, jij had gisteren ook iets leuks, toch? Jij was bij een andere omroep en dan konden ze een vraag aan je stellen.
5: Ja, hebben ze ook gedaan. En gingen we een paar leuke vragen gekregen. We stonden alleen en dat hadden ze. We stonden naast het podium. Dus er kwamen een aantal leuke zangers. En dan was dat toch wel wat moeilijk te verstaan en zo.
3: Ja, was dat al bij hun nieuwe studio?
5: Nee, het was buiten. Het was op de feestweek in Naaldwijk.
3: Oh, het is de feestweek.
5: En leuk. En de nieuwe studio ben ik 2 weken geleden geweest, voor het eerst. En hij ziet er allemaal fantastisch uit. En, nou, gewoon leuk. Een nieuwe programmering. De nieuwe directeur ook gesproken. Nou, prima op.
3: Jij zegt feest in Naaldwijk. Is dat een beetje te vergelijken? Toen ik een heel klein jongetje was, hadden we rond deze tijd de druivenfeest in Naaldwijk. Is dat zo?
5: Ja, dat is net een beetje voor mijn tijd. Ja, dat is eigenlijk wel, daar is het mee ontstaan. Hè?
3: Ja.
5: Volgens mij dat was ook een beetje rond deze tijd geweest. En denk ik waarschijnlijk iets later, want toen was het wat kouder. Dus dan waren die druiven wat later rijp. Maar het is wel mee te vergelijken. Maar wij hebben natuurlijk in het Westland alle kernen hebben dan eigenlijk feestweek. En vorige week was het de Lieren, nu is het Naaldwijk. En dan volgens mij alleen nog Poeldijk uit mijn hoofd.
3: Ja, hartstikke leuk.
5: En dat, is, ja, dat heeft natuurlijk te maken met het verleden. En kermis en lekker eten. Wieleron is er altijd bij. Eigenlijk een heel programma. En zeker in de Lier, waar ik daar al gewoond heb, dat is gigantisch. Er hebben ook 65 verschillende onderdelen.
3: Hey, we hebben pas de zonsverduistering gehad. We hebben vorige week of van de week de maansverduistering gehad. Maar wat gaan we volgende week verduisteren?
0: Sterrenverduistering.
5: Nou, ik weet het niet. Misschien wel iets met een... ik weet niet of jij belastingaangifte moet doen.
3: Dan kan je ook iets verduisteren. Maar
5: kijk, wat ik zei gisteren... Het is eigenlijk altijd als je vrijdagmiddag naar de WWS gaat... dan is het altijd mooi weer. En dat heb ik heel lang kunnen volhouden tot gistermiddag. het is natuurlijk... we zitten in een heel ander regime, zoals dat heet. Ik denk dat ik volgende week even terugkom op de hele zomer. Hè? Want dat loopt nog twee dagen tot eind september. En daar ga ik ook wat over schrijven. Dat komt ook weer in de column. Hè? En ook op mijn Facebookpagina. Hè? Daar kijken jullie ook op. Een reel maak ik dan tegenwoordig. Hartstikke leuk. Is allemaal leuk. En daar kom ik dan volgende week op terug. Maar eigenlijk, als je die zomer... Dat is natuurlijk een topzomer. Hè? Dat kan ik wel zeggen. Dat is zo. Het is met alles records, warmte, records. En je hebt ook het warmte getal. Nou, de enige waar we geen record mee breken... Dat is misschien een beetje raar. Dat is de neerslag. Want het was natuurlijk hartstikke droog. Maar dat heeft de laatste weken is dat al ingehaald. We praten alleen over de zomer. Hè? Dus de maanden juni, juli, augustus. Je zou, als je naar terugkijkt, dan zijn de cijfers iets anders natuurlijk. Maar als het om de zomer gaat, dan staan we niet eens in de top 10 van de droogste zomers. En dat komt eigenlijk door de laatste twee weken. Want er is natuurlijk gewoon, jullie ook, kijk eventjes, bijna 90 millimeter water gevallen in de Rijnmond. En natuurlijk, dat kan je ook wel zien. Dat maakte net even de grap over de aardbeien. Maar die laadbroeiers die ik heb, ik weet niet of je die ook hebt van mij, maar die zie je nu gigantisch. Het is een soort explosie.
3: Oh, ik heb een immense plant, maar alleen geen aardbeien.
5: Oh, nou ja, goed. dat was bij mij ook. En nu opeens komen we er toch nog aan, want dat in principe september ook.
3: Okay.
5: En, maar je ziet dat eigenlijk in de hele natuur. Het is natuurlijk gewoon het gras. Dat is natuurlijk gewoon weer groen geworden in de afgelopen week. En ik heb net het bericht gekregen van de gemeente Westland. Officieel dat we vanaf volgende week ook allemaal weer... Nou, niet allemaal, maar de meeste velden weer geschikt zijn om op te voetballen. De grasvelden.
3: Nou, komt mooi uit. Hè?
5: Dat mocht. Dat begint eigenlijk de competitie volgende week. Tenminste, de beker. Maar in ieder geval, dan wordt het weer druk op de complexen. Dat zal ook in het Rotterdamse en Vlaardingse.
3: Ja, klopt. Deze week zijn er heel veel bekerwedstrijden.
5: Ja, dus ze moeten eerst nu natuurlijk weer lijnen trekken en wat dingetjes doelen neerzetten. Maar volgende week kunnen we in principe weer allemaal lekker de wei in, zoals dat heet.
3: Ja.
5: En vandaag alleen op het kunstgras. Ja, en als je dan eventjes naar het actuele weer kijkt. We hebben natuurlijk gewoon buien en dat is altijd lastig te voorspellen. Mensen zitten heel erg op buienraden te kijken en die zeggen, dan geef ze 8 mm aan en dan heeft ze opeens maar 2 of het is andersom.
3: Ja.
5: Dat is gewoon heel lastig. En ik heb pas ook nog iets verteld over die Cape-index, weet je wat? Dat dachten jullie dat het Spider-Man was, maar die was het niet. Dat is gewoon de potentiële energie wat in de atmosfeer zit om tot buien te komen. Ja, en nu is het ook nog zo dat die wind natuurlijk harder door staat. Maar vannacht... dat heeft aardig gewaaid. We hebben dingen zonder waaien bij mij in de tuin. Dat zijn natuurlijk ook helemaal niet gewend. Nou, het voordeel is daar wel van. Als er een bui komt, dan trekt hij ook wel weer snel over.
3: Ja.
5: Nou, dan gaan we nu krijgen. Vanmiddag is eigenlijk best wel een redelijke middag. En dan gaan we in de middag, of laat in de middag, in de avond, dan gaan we weer naar de buien. Dat is eigenlijk de afgelopen nacht. En wat was het? Die dag ervoor is het ook s'avonds laat. Dus laten we hopen dat het meeste s'avonds valt. Morgen sta ik weer een herhaling van zetten, wisselvallig. Toch wel een zuidwestenwind. De kreet is altijd zuidwesten regenmest. Dus de meeste regen komt toch uit het zuidwesten. Nou, daar zitten we middenin. En dat gaat nog wel even door. Dus ik denk dat we de komende week daar ook mee te maken hebben. En dan de temperaturen toch iets boven 20, 22 graden hebben die koud. Dan komt natuurlijk ook dat het zeewater nog warm is.
3: Ja.
5: En als ik dan ga kijken, want dat vind ik altijd leuk, dan ga ik die weermodellen en ik... Collega's natuurlijk op internet, dat vinden we allemaal prachtig. Maar het ziet er toch wel naar uit eigenlijk dat we toch half september zo... Toch weer een stabielere periode gaan krijgen.
3: Hm.
5: En dat zou natuurlijk mooi zijn, want dat heet dan de nazomer. Of
3: de Indian Summer?
5: Indian Summer. Dat hebben ze in Amerika.
3: Ja.
5: Dus, en in Duitsland heet dat de Altweibensommer. Ken je dat?
3: Oh.
5: Ja, dat was. Nou, dat heb ik misschien.
3: Daar maken wij alleen koek van in Nederland, hè? Van die oude wijze.
5: Nee, maar Altweibensommer, ik heb dat nooit gevraagd. Ik denk bij jullie of misschien ook wel bij ergens anders. Maar dat heeft te maken met... als je de herfst krijg je weer spinnenwebben. Oh. En spinnenwebben die een dauw, weet je wel, dat ga je dan krijgen. Ja. En dat wordt dan geassocieerd met oude vrouwen, met heksen.
0: Ah. Ja.
5: Dus vandaar dat ze dat hebben gedaan, de Alt-Buitensommer. En ik heb verteld dat ik een boek heb gekregen met spreekwoorden. Dus die gaan we nog eens opzoeken. Als het straks wat minder extreem wordt. Ja. Maar goed, het is gewoon wisselvallig. Dus hou er rekening mee. Jas mee, regen, media in de gaten houden. En ook wel de wind. Dat is toch wel iets wat de winter 6 of zo gaan we toch ook wel weer krijgen. Morgen ook.
0: Ja.
5: En dat hebben we de tijd niet gehad.
3: Ja. Nou, zal ik eens aftrappen met zo'n spreuk?
5: Oh, dat is goed.
3: Zie welk wonder hier geschiet. Mijn broek is nat, maar het regent niet.
5: Nou, dat vind ik mooi. Ik denk dat er komt een herdruk in het boek. we doen tegenwoordig ook even het Sparta-rondje. Wat is morgen?
3: Nee, dat is vanmiddag al om 16:30. En dan spelen ze in Kralingen bij Excelsior.
5: Oh, dat is is ook heel vaak promotie-degradatie-wedstrijd.
3: Ja, ze hebben wel eens Sparta de nek omgedraaid in de laatste...
5: Maar dat zijn de twee herenclubs uit Rotterdam tegen elkaar, mag ik dat zo zeggen?
3: Ja, maar het is wel een derby, is altijd leuk, joh.
5: Oké, 16:30, dus je moet zo meteen... Oké, je gaat natuurlijk op de fiets, dus je moet zo meteen...
3: Nee, ik ga niet naar een uitwedstrijd, want bij Excelsior hebben ze een uitvak van 12 man, dus daar kunnen we nog supporters in.
0: Excelsior uit altijd lastig, hè?
5: Ja, nee, praat me er niet van. Dus moet je maar eens aan Louis van Gaal vragen.
3: Ja, daar hangt een mooie foto van Louis van Gaal op het kasteel. In de tijd dat hij daar voetballer was.
5: Nee, toen verloor hij zijn kampioenschap met AZ.
3: Oh, kijk.
5: Ken je dat niet herinneren?
3: Ja, ik... Ja.
5: Maar goed, we kunnen ook wel een voetbalrubriek beginnen. Ik ga jullie een mooi weekend wensen. Ik ga zo meteen mijn kleinkinderen, die waren lekker een nachtje bij ons, die worden straks opgehaald. Hè. Je weet, kleinkinderen is een feestverlichting. Feest als ze komen en verlichting als ze weggaan. En hartstikke leuk. En dan ga ik mijn spullen pakken en dan ga ik KMD3 tegen Wanica Star fluiten. Dan gaan we kijken.
3: Eerlijk fluiten en vergeet de kaarten niet in je fluit, hè?
5: Nee, het is allemaal weer nieuwe regels. Afijn, het gaat wel lukken. Dus we maken er weer een leuke middag van.
3: Marco, een fijn weekend en tot volgende
5: week. Oké, jullie ook. Okay. Hoi.

0: 2.
1: Ook in de Gorze,
0: de Knuidenbuurt
1: en in de Woudhoek.
2: 2. En eigenlijk in veel meer, niet alleen de Goorz en Woudhoek, maar als je via internet luistert, eigenlijk op de Zuidpool niet en op de Noordpool niet en voor de rest overal op de wereld te ontvangen. Zelfs midden in de jungle. Jawel. En ook op de Laurel Canyon, want daar gaan we het over hebben. De Laurel Canyon. En, ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. En de drie dames hier misschien ook niet, die nu op visite zijn, maar die organiseren wel een leuke avond in de Westvest 90-kerk. Ik moet even spieken, want mijn geheugen is niet zo goed dat ik ze uit mijn hoofd kan onthouden. Lorenz de Waard, Simone Schimmer en Olga van Harmelen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Van Inner Wheel.
3: Klopt.
2: En de Laurens Canyon, kenden jullie het al voordat jullie begonnen met het organiseren?
3: Nee.
4: Nou, ik wel.
2: Eentje en, wel, ja, want die heeft het georganiseerd.
4: In ieder geval, Laurel Canyon kennen we. We hebben eerder met Inner Wheel een concert van hun gehad van Simon & Garfunkel.
2: Ja.
4: En dat was eigenlijk zo ontzettend goed. En ja, fantastisch verhaal zoals zij het brachten. Dat wij hun hadden gevraagd van, zouden jullie dit een keer voor een grote groep kunnen doen? En toen hebben zij eigenlijk dit voorstel gedaan om Laurel Canyon te doen.
2: Maar voordat je dat contact had, kende je het toen al?
4: Ja.
2: Ook al? Dus je wist, je was al bekend met de... Want het, ja, om alvast wat een tipje van de sluip te lichten. Het is gewoon één grote muzikaal pot daar zo.
3: Ja. Klopt, het is eigenlijk... een Laurel Canyon is gewoon een bergen in de buurt van Los Angeles. En het is bijzonder omdat daar vandaan komen gewoon heel veel popgroepen.
2: Ja.
3: Onder andere de Eagles.
2: Die we net hoorden, de Monkees.
3: De Monkees ook, de Papa's en de Mama's. De Beach Boys. En het was natuurlijk gewoon heel bijzonder dat er zoveel talenten daar vandaan kwamen.
2: Ja, maar eerst Inner Wheel. Wat is Inner Wheel precies?
3: Inner Wheel is een serviceclub. En dat bestaat al bijna 80 jaar in Nederland. In Schiedam 75 jaar.
2: Oké.
3: En eigenlijk het motto van Inner Wheel is dat we iets met elkaar doen, voor elkaar en met voor anderen ook. Dus we proberen altijd een goede doel te vinden per jaar.
2: Ja.
3: En dit jaar is het Voedselbank Tuinier in Schiedam. Dus we zamelen gewoon geld voor het goede doel. Dat betekent dat we iedere maand hebben gewoon ook een vergadering met elkaar, waar we gewoon ook algemene dingen bespreken, maar ook het goede doelen. En we hebben ook bepaalde lezingen. Dus we proberen gewoon altijd gewoon een maatschappelijke rol te hebben eigenlijk.
2: Ja, ja. En als ik nou lid wil worden, kan dat?
3: U niet, want u bent een man.
2: Ja, nou en?
3: Sorry.
2: Dat is discriminatie,
3: ook, er zijn ook serviceclubs voor mannen natuurlijk. Het is ook een beetje te vergelijken met de Lions voor mannen of de Rotary. En Inner Wheel is gewoon puur met vrouw en voor vrouwen.
2: Ja, ja. En zit er ook een leeftijd aan?
3: Nee, dat is wat het ook de grote voordelen van Inner Wheel is. Eigenlijk, je mag gewoon, je wordt voorgedragen als lied. En je mag gewoon blijven even lang als je wil.
2: Oké. Okay. Dus niet totdat je zegt van boven de 50 ga je maar naar de senior.
3: Er is geen leeftijdsgrens bij Inner Wheel.
2: Mm. En wat doen jullie bijvoorbeeld? Ik ga even naar de middelste dag.
4: Wat doen wij bijvoorbeeld?
2: Ja. Leuke activiteiten. Naaikransjes. nee, oké. Okay, ik zit wel helemaal
4: die hebben
2: verkeerd.
4: We nog net breien. Niet. Maar nee, we hebben wel in de club bijvoorbeeld een museumclub, een boekenclub. Wat hebben we nog meer clubs? Ik weet eigenlijk niet. Volgens mij
3: alleen leesclub.
4: Ja,
3: boekenclub. Ja.
4: Dus voor dat is eigenlijk het enige wat.
3: En een koffieclub.
4: Ja, en elke maand heb je een groepje waarmee je koffieclub doet. En dan mag je zelf weten. Ga je dineren, ga je een bakje koffie doen inderdaad. Of maak je er een lunch van, dat is wat iedereen wil.
2: Ja, ja.
4: Dus dat doe je ook om elkaar wat beter te leren kennen. En ook in andere situaties als in heel de groep. Want dan praat je toch niet met iedereen.
2: Ja, dus het is niet zo dat jullie een vaste ledenavond hebben. Dat je gezellig dingetjes doet, spelletjes doet, weet ik veel.
4: Ja, dat hebben we ook. Eén keer per maand.
2: Ja.
3: Kijk, wat ook leuk is, het is dat gewoon de leeftijd is zo verschillend bij ons. Hè? Dat is gewoon ook heel leuk om gewoon de leeftijd door elkaar te hebben. We hebben hele jongere leden, maar we hebben ook oudere dames die gewoon ook leuk vinden om naar buiten te gaan, om dingen te doen met jongere mensen. En dat is ook de gelegenheid daarvoor.
2: Ja, heel mooi. Hoe verzinnen jullie de goede doelen eigenlijk? We doen het altijd voor een goed doel.
3: Ja.
2: Hoe verzinnen jullie? Gaan jullie daarover in vergadering met elkaar?
3: Dat is een goede vraag eigenlijk.
4: Ja. Die worden eigenlijk voorgedragen door leden. En daar wordt over gestemd. En we hebben, ja, sommige doelen doen we toch al een paar jaar achter elkaar om wat beter effect te krijgen. Zo hebben we hier voor, niet de kleine ambassade, maar de... Ja, die, hoe heet het nou ook? Ja, van de Broers Vest, ik ben het even kwijt.
3: Ja, die heel erg.
4: Maar,
3: die proberen de armoede in Schiedam tegen de armoede.
2: Ja, ja,
3: ja, ja, ja.
0: We proberen wel echt dingen uit Schiedam.
2: Het zijn wel altijd Schiedamse projecten waar jullie wat aan doen.
4: Meestal wel. Of mensen die gerelateerd zijn aan Schiedam of de club.
3: Ja.
2: En dan nemen jullie ook altijd organiseren om geld in te zamelen. Een concert of ook andere manieren
4: van
2: dat
4: alles.
2: Je zegt...
4: Het is van heel klein tot sommigen maken kaarten die ze verkopen...
2: Op die manier ook.
4: Ja,
2: dus,
0: we hebben ook een stekjesdag. Dan kunnen mensen planten komen kopen.
3: Ja.
4: Ja.
2: En die kan je lekker goedkoop inkopen natuurlijk. Stekjes, bedoel je, haal je van je eigen plant af.
3: Ja,
4: en maar plant uit het Westland.
3: Maar we proberen ook een groter evenement te organiseren. Zoals die Laurel Canyon. Of het heet het verhalen en de muziek. Hè? Want er zijn mensen die komen gewoon iets vertellen. Maar ook ze spelen muziek. Ze zijn gewoon heel goede muzikanten.
2: Mm-hmm.
3: En daar proberen we gewoon veel meer geld te halen. Hè?
2: Ja.
3: Want dus...
2: Ja, ik wil ze heel graag, want het concert is...
3: Op 9 oktober.
2: 9 oktober, ik wist dat het in oktober was precies.
0: In de
2: Westfest. Ik wil heel graag ook in ieder geval een paar mensen van dat ensemble in de uitzending halen tegen die tijd.
4: Oh, dat
2: om vooral over hun te praten, want ze doen natuurlijk, want ze hebben Simon en Garfunkel, maar ze hebben ze hebben drie van dit soort optredens.
4: Ja, ze hebben drie
2: voorstellingen,
4: die andere weet ik niet.
2: Nee, daar sta ik ook over te denken eigenlijk.
3: Ja.
2: Moeten we ze weer eventjes opzoeken.
3: Maar kijk, het is wel leuk, want ze draaien, en misschien kunnen jullie ook draaien, misschien ook vandaag, ik weet het niet, maar de artiesten zoals Johnny Mitchell, Crosby, Stills en Nash, The Birds, de Papas en de Mamas, de Doors, en dat zijn heel mooie liedjes, zoals bijvoorbeeld Little Green van Johnny Mitchell. Prachtig.
2: U zit in een radiostudio. Wij denken dat wij die namen niet kennen. Hij heeft ze bijna onklaar staan, geloof ik.
4: Precies. Blijf
2: maar
4: door.
2: Ja. Het contact is ontstaan omdat je een optreden met ze zag. Van Simon en Garfunkel.
4: Ja, en daar waren we eigenlijk zo enthousiast over. En de koffieclubs waar we dan in zitten, zeg maar, die moeten iets organiseren. En daar zat ik toevallig in. Dus met onze koffieclub hebben we dit georganiseerd.
0: Ja. En het is goed van de grond gekomen.
4: Ja, om wat meer geld op te halen voor het goede doel. Dat je wat groter bereik hebt.
2: Ja. Ik ben een van de sponsors. Ik heb de kaartjes al gekocht. Gelijk bij de eerste aankondiging. Daar wil ik bij zijn. Ik weet wat, in de Westfestkerk kunnen niet zo heel veel mensen.
4: Nee, 200 kaarten kunnen we verkopen.
2: Ja,
4: we hebben er al 120.
0: Ja, 40 hebben we er nu verkocht.
4: Zonder reclame, dus dat is best knap.
3: Ja, absoluut.
4: Ja, dus we moeten eigenlijk nu nog een reclame gaan maken.
2: Dat is zo. We gaan naar Dave. Wat heb jij nou klaarstaan?
5: Crosby, Stills, Nash & Young, Our House.
2: Is goed. Doen we die?
5: Ja, doen we die, hè?

0: Ja, dan kan je je toch wel voorstellen dat je ergens bovenop zo'n bergtopje zit en deze muziek hoort en maakt. Dat moet toch een heerlijke tijd geweest zijn, die Laurel Canyon en die community daar. Als dit soort mensen allemaal bij elkaar kwamen, dat moet geborreld hebben van de cultuur en van de creativiteit. Heerlijk lijkt me dat.
1: Ja, absoluut. En er wordt ook gezegd dat het gewoon een hele informele sfeer daar was. Ja. Met een Californiaan sound. En het is ook te horen, vind ik. Gewoon, het is natuurlijk een periode, jaren 60, 70. Een beetje peace and love ook. En dat merk je wel.
0: Peace, love, alles kon en we gingen de wereld verbeteren. En alles ging anders en we gingen allemaal van elkaar houden. En het is nog niet eens zo heel lang geleden, die tijd. En als je dan kijkt wat er van geworden is, dan is dat niet helemaal gelukt, toch, geloof ik. Nee. En dat is wel jammer.
2: Ja. Moeten wij nu aan de hand van een concert geld ophalen? Voor de voedseltuin.
0: Ja, gaan we het dan mag iets dichter bij de microfoon? Ja, ja. Is dat gewoon helemaal lekker achterover geleund nog van de muziek te genieten? Ja, er zijn al 100 en zoveel kaartjes verkocht. Er zijn dus nog een kleine 100 te koop. Ja. In de Westvest 90-kerk, begin oktober. Mensen die nu denken van, oh, wat lekkere muziek. En er komt nog veel meer langs van noem eens een paar artiesten. Nou, we gaan gewoon het rijtje af. Welke? Uit die periode. Noem er één.
1: Yep. De Beach Boys was gewoon...
0: Eentje, zei ik. Ja. Heel streng. De middelste. Ja, die gaat ook zitten spieken. Ik kan het uit je hoofd, niet?
3: Nee, dat ken ik niet.
0: De organisator.
3: Oh ja, natuurlijk, de Birds.
0: De Birds.
2: De papa's en de mama's.
3: Ja.
0: Ik ook één. Eagles. Toby.
4: Ja. Ja.
0: Welke heb jij in je hoofd zitten? Bloed, en dan kwamen die ook uit die... Carole King natuurlijk.
4: Oh ja, sorry. Ja. James Taylor.
0: Wat heeft die muziek gemeen? Ja. Eigenlijk niets.
1: Ja, nee.
0: Het is toch heel verschillend.
1: Ja, misschien toch inderdaad...
3: Ja, wel in dezelfde vibe.
1: Ja, en liefde. Kijk, het is gewoon inderdaad toch inderdaad wat ze zei. Dus periode 60, 70 inderdaad. Peace and love, Vietnamoorlog, mensen tegen dat. En inderdaad wat je zegt, het is gewoon dat nu we zijn er misschien ver vanaf, maar eigenlijk met Inuit proberen we dit gevoel van toch liefde met elkaar. En hoe zeg ik, proberen we ook op onze manier natuurlijk. Dus,
0: ja, ja. Dat is natuurlijk een van de doelen van de serviceclub, is iets voor de samenleving te betekenen en de samenleving iets mooier te maken.
1: Zeker. Ja.
0: En dat is toch iets wat jullie uit willen dragen en uit moeten dragen. Anders wordt het de doelstelling van de serviceclub.
1: Ja, en kijk, als we iets voor elkaar kunnen doen. En dat is iets kleins af en toe. Dat is al iets heel moois eigenlijk. Dus eigenlijk, we zijn niet zo ver van het liedje van die jaren 60, 70 eigenlijk. We proberen op onze manier dat te doen. En ik denk dat lukt best wel eigenlijk. Want we hebben een leuke groep met elkaar.
0: Hebben jullie al iets van hun gezien? Niet van hun, een van hun optredens, maar juist van wat ze doen met de Laurel Canyon. Hoe zij het doen? Ben je een optreden van ze geweest?
1: Je bent zelf geweest. Wat het ontzettend leuk is, het is normaal zijn ze gewoon echt heel goed muzikanten.
0: Ja.
1: Dus gewoon bij Laurel Canyon zijn gewoon man, maar zijn een vrouw ook erbij, die Johnny Mitchell ook zingt. En ze zingen en daarna stoppen ze eventjes om de context te vertellen van het liedje. En dat is gewoon een heel mooie. Kan je gewoon terugplaatsen wanneer is het geschreven? Voor welke reden, waarmee ze waren bezig. En dat maakt het gewoon de voorstelling ook heel interessant. Want eigenlijk, we zijn misschien ook kinderen van de jaren 60. Hè? Maar we waren natuurlijk heel jong toen. En de context kennen we gewoon niet zo goed.
0: Ja.
1: Fatemisch, ik niet. Dus,
0: en dat maakt juist een liedje vaak veel interessanter als je weet wat het verhaal erachter is.
1: Ja, net zoals ik net vertelde buiten de microfoon met Johnny Mitchell, met Little Green. Dat ze gewoon het kind moesten afstaan. En dat was voor haar verschrikkelijk. En natuurlijk, je ziet een popster in. Dat denk je niet aan. Maar ze gewoon natuurlijk persoonlijke dingen ook meegemaakt.
0: Ja. Maar vaak zijn persoonlijke dingen de aanleiding voor hele mooie liedjes. En de eerste die bij mij dan naar binnen komt is... Eric Clapton, inderdaad. Tears in Heaven. Zijn zoontje valt uit het raam. En dat leidt tot zo'n prachtige ballade. En helaas hebben we hem niet klaarstaan. Hey, wat jammer. Eigenlijk moet je die er gelijk in kunnen schuiven. Maar er zijn meer voorbeelden van. En muziek kan ontroeren. Muziek pakt. Muziek boeit. Muziek verbroedert. Het is eigenlijk alles.
1: Absoluut. Ja.
0: Het is eigenlijk mooi. Hè? We gaan gewoon alleen nog maar muziek. Alle interviews zetten we verder af. We doen alleen maar muziek. Toby, die is het gelijk tegen. Wat zullen we dat doen? Nee hoor. Roep op, mensen die willen komen, hoe moeten ze aan kaartjes komen?
3: Simon.
5: We hebben een ticketkantoor.
0: Ja?
5: En eigenlijk kan je via een ticketkantoor in de wiel kan je een kaartje bestellen. Bijvoorbeeld bij Wijnhandel Oranje hangt ook een QR-code. Daar kan je scannen en dan kan je gelijk...
3: Ja, die liggen eigenlijk overal wel.
5: Hebben op verschillende plaatsen.
3: In de stad opgehangen. Ja. Dus die,
5: En dan kan je gewoon met de QR-code...
0: Als je die gekleurde poster ziet, want die doet een beetje aan die periode denken, hè, helemaal. En de lettertypes ook. Dat is vast wel heel erg bewust gedaan, denk ik zomaar. Laurel Canyon, die hangt in de stad verspreid hier en daar. Ja. Inderdaad.
5: En in Schiedam-Noord ook op verschillende plaatsen. Ja. En natuurlijk bij de voedseltuinen. En anders gewoon via de ticketbox.
0: Ja. En je betaalt wel de hoofdprijs. Hè? Dat is gigantisch duur voor al die muziek.
3: Nee,
5: helemaal niet. Een kaartje kost €27,50. En dan krijg je ook nog een kopje koffie bij.
0: Ook nog?
5: Ja.
0: Met een koekje.
3: We krijgen er ook nog bij.
0: Ook nog. En een hand van de dames van Inner Wheel.
5: Wij gaan sowieso zorgen voor een zeer geslaagde avond met elkaar.
0: En natuurlijk het allermooiste, heerlijke muziek en prachtige verhalen.
5: Ja,
3: nou, zeker weten.
5: En hopelijk gewoon een hele goede opbrengst voor de voedseltuin.
0: Dat hopen we sowieso. Ja. Helemaal uitverkocht.
5: Daar gaan we voor.
0: Ik zorg dat ik er vroeg ben, want ik wil wel kunnen zitten... dat ik niet ergens achteraf in een hoekje op zo'n houten kerkbank moet zitten. Maar dat maakt niet uit. Je geniet van de muziek, dan vergeet je dat allemaal.
5: Ja.
0: Nog andere leuke projecten op stapel staan van Inner Wheel? Of mogen jullie die nog niet verklappen?
1: Nee, inderdaad, we kunnen nog niks verklappen. We hebben natuurlijk heel veel ideeën in onze gedachten ook. Hè. En we moeten natuurlijk nog altijd anticiperen. Ik ben dit jaar de voorzitter, maar voor volgend jaar zijn we natuurlijk altijd op zoek. Kijk, mensen kunnen ook ons benaderen natuurlijk, hè, met gewoon ideeën over Schiedam. Mm. Mensen die we kunnen helpen, dat is altijd goed. Dus op het moment is er nog niet zoveel bekend.
0: Ja, en hebben we vorig jaar hebben we Schiedam 750 gehad. Hebben jullie toen ook heel erg uitbundig meegevierd met iets?
3: Nee, waar
0: jullie nog
3: specifiek,
0: nee?
3: Maar wij bestonden zelf 75 jaar.
0: Ja. Dus. Ah, kijk, nou dat is bijna net zo lang.
3: Ja.
0: Scheelt maar één nulletje.
1: Ja, en dat werd uitbundig gevierd door Olga, de comité.
0: Ja, vertel, wat voor leuk feestje was dat?
3: Wat hadden we voor een leuk feestje? Nou, we hebben een heel mooi diner gehad met elkaar in het oude stadhuis.
0: Mm-hmm.
3: En dat werd verzorgd door Brasserie, het stadhuis. Dus het was echt fantastisch.
0: Ja,
3: we hebben echt een heel mooi feestje gevierd.
0: En dat is denk ik gezelliger als dat je gewoon een uitbundig feest hebt. Gewoon gezellig met z'n allen genieten van
3: gewoon
0: heerlijke...
3: Gewoon met elkaar.
0: Ja.
3: Heerlijk. Gewoon gezellig en quality time, hè?
0: Ja. Nou weet ik wel, er is een serviceclub in Schiedam. Die heeft elk jaar een leuke wijnproeverij. En er wordt de wijn geveild voor een goed doel. Ook een idee voor de dames? Of,
3: nou ja, die organiseren wij vanuit de wijnhandel ook. Dus. Daar doen wij al aan mee.
0: Okay.
5: Belangrijk.
3: Ja. Ja. Daar zijn alweer heel veel ook van in de wiel. Dus ja.
0: Jullie doen dat graag in eigen beheer en met eigen mensen.
5: Nou, de serviceclubs houden elkaar ook wel goed op de hoogte van wat zij organiseren. Het is natuurlijk niet leuk als er in een jaar 3 wijnproeverijen...
0: Nee, dat is ook zo.
5: We moeten wel allemaal proberen een beetje exclusief te blijven.
0: Ja.
5: En dan krijg je ook meer mensen.
0: Kunnen er nog dames, als ze lid willen worden, kunnen ze lid worden? Hoe moeten ze zich melden?
1: Ja,
0: en moeten ze nog ergens aan voldoen?
1: Ja, kijk, in principe wordt gewoon altijd iemand voorgedragen om lid te worden. Maar dat kan natuurlijk dat we via horen dat iemand het leuk vindt om lid te worden. Alleen de groep moet het ook gewoon accepteren. Wordt ook gevraagd ten eerste aan de groep of het gewoon goed is als een nieuwe lid aangenomen wordt. En daarna kan de persoon 2 keer blijven komen om te zien, is dat wat voor mij of niet? En daarna kan ze ook geïnstalleerd worden.
0: Ja. En hoeveel leden hebben jullie op dit moment?
1: zijn we gewoon 30, 35?
3: Nee, we zitten rond 40.
1: Nee, 40. 40. 40. Ja. Gaan, ik ben nog niet helemaal bij geweest. Nee, dus,
5: rond de 40. Zijn,
1: ja.
0: Rond de 40.
1: Ja.
0: Gezellig.
1: Ja.
0: Ik vond het leuk dat jullie in de studio wilden komen. Ik kijk uit naar oktober. Het is een van mijn eerste concerten van dit theaterseizoen, geloof ik. Dus voor mij ook weer een aftrap. Ik wens jullie heel veel succes. Geniet er ook van, want dat is ook eigenlijk het allerbelangrijkste natuurlijk. Ja. Het organiseren is op zich al een hele taak. Maar je moet er ook heel veel plezier in hebben en daarvan genieten. En heel veel succes met de club.
1: Dank je wel.
3: Dank je wel. En dank je wel.
1: Ja, inderdaad. Dank je wel.

0: 2.
1: Ook op de Groene Laan.
0: In de Vogelbuurt.
1: En in Sveaparken.
0: 2.
2: Oh, we gaan al beginnen. Hartstikke gezellig. Ja, dat heb je, de oude muziek van de mama's en de papa's. Wat duurde die? Nog geen 3 minuten soms, hè? Die nummers. Zelfs in de jukebox hadden ze er last van. We hebben op bezoek gekregen Kim van Swieten. Kim, hartelijk welkom.
3: Ja, dank je wel.
2: Een prachtige glimlach heb je meegenomen, dus dat vertelt heel veel.
3: Dat zit wel goed.
2: We gaan het hebben over Pilatus, maar dan niet over de man uit de Bijbel, zal ik maar zeggen. Maar over een. Noem je het een sport?
3: Het is absoluut een sport, ja.
2: Je noemt het een sport?
3: Ja, het is een methode ook.
2: Een methode?
3: Ja.
2: Maakt dat wel een beetje.
3: Spannend, hè?
2: Daar hebben we even de tijd voor natuurlijk om dat uit te zoeken. Ja. Maar voordat we het over Pilatus en over jouw speciale reform Pilatus gaan hebben, ga ik maar even terug in de tijd. Dat is een beetje begonnen in Mexico.
3: Ja, klopt.
2: Wat gebeurde daar? Je liep buiten en je denkt, kom, laat ik eens wat leuks gaan doen.
3: Nou, ik sportte zelf al heel vaak.
2: Ja.
3: Altijd wel in mijn omgeving de tip gekregen van ga nou zelf lesgeven. Omdat ik wel een beetje. Ik kan mensen wel goed motiveren, laat ik het zo zeggen.
2: Maar je gaf les in Mexico?
3: Daar ben ik toen begonnen
2: in
3: met lesgeven.
2: In de stad Mexico? Of?
3: Nee, dat was in Playa del Carmen. Dus het is een hele toeristische stad.
2: Playa klinkt als een strand gebeuren.
3: Ja, klopt. Blauwe zee, palmbomen.
2: Oh, ja. Niet verkeerd, wou ik bijna zeggen.
3: Nee, heerlijk. Ja.
2: Maar daar gaf je les in?
3: Ja, in Pilatus.
2: Oh,
3: dus
2: in
3: nog
2: Pilatus
3: niet op de reformer, maar op een matje.
2: Om een matje.
3: Ja.
2: En dat deed je daar natuurlijk binnen, maar je kan ook buiten.
3: Nee, ik heb dat buiten gedaan.
2: Oh.
3: Ik begon daar net. Dus ik had geen ruimte, geen mooie studio bijvoorbeeld. En ja, mensen hebben daar wat minder te besteden. Dus ik heb matjes verzameld, ze neergelegd op het gras. En voor 50 peso, dus voor €2,50, konden dames komen sporten.
2: Oh,
3: ja.
2: En die liepen dan langs en die dachten, hey, dat is leuk en niet zo duur.
3: Nee, dat is niet zo duur. Nee,
2: en moest je dan
3: precies
2: nog een keer terugkomen en een beetje sportkleding aantrekken? Of kon je zo meedoen?
3: Je kon in principe zo meedoen. Maar via Facebook probeerde ik een beetje dames te verzamelen. Dus ze wisten wel wat ze aan moesten doen. En vol motivatie kwamen ze aan en zijn we daar begonnen.
2: En dan lagen daar in het park 20 dames om een matje.
3: Ja, nou, uiteindelijk heb ik er best wel een leuke groep van gekregen.
2: Ja?
3: Volgens mij de maximale hoeveelheid die ik toen heb gehad was 15.
2: 15.
3: Ja.
2: En dan zat jij met een of andere geluidsversterker of moest je heel hard roepen?
3: Nee, ik had een heel klein JBL-boxje via Bluetooth en mijn telefoon, lekker muziekje.
2: Ja.
3: En het was heel vroeg natuurlijk, dus je hoorde wat vogeltjes en een klein windje. Dus ja, ik had geen microfoon nodig.
2: Oh, ja.
3: Een beetje met gebrekkig Spaans en mijn beste Engels heb ik dat voor elkaar gekregen.
2: En dan was het cash afrekenen en zo.
3: Ja, ja, precies.
2: Zo.
3: Ja.
2: En zo kwam Kim een beetje door de winter.
3: Ja, zo probeerde ik. Nou ja, winst maak je daar natuurlijk niet op. Maar het was echt voor de motivatie van die dames.
2: En toen dacht je, kom, ik heb Mexico nou wel gezien. Ik ga eens naar Schiedam.
3: Ja, ik wilde het wel groter aanpakken.
2: Groter, ja. Dan is Schiedam veel groter dan Mexico natuurlijk.
3: Ja, nou ja, het leek me leuk om een prachtige studio te maken. En in Mexico is dat wel wat lastiger.
2: Ja.
3: Dus dat ging hem niet worden daar. En toen zijn we teruggekomen.
2: Ja, dat is de echtgenoot die ook hiernaast zit. Ook een heel sportief

0: zit je in zo'n ruimte? Moet je dan veel gaan doen? Moet je dan verven, behangen, schilderen, hoe heet dat? De vloer iets doen? En...
1: Hou maar op. Nee, de eerste keer dat ik het zag, dacht ik, dit doen we niet. Dat kan niet. Dit is een te grote verbouwing. Het was nog kaler dan Casco. Dus ja, de vorige huurders die hebben er een hele mooie lange tijd in gehad. En die hebben de ruimte ook weer mooi kaal afgeleverd. Dus ik dacht met mijn twee linkerhanden, ja, dat wordt wat. Maar ik heb een hele lieve, handige vader. En die zei, ja, dit, hier kunnen
0: dat,
1: wij wel.
0: Gaan wij jou mee helpen.
1: Ja.
0: En hoe is het geworden?
1: Ja, prachtig. Ja. Nu kan ik dat zeggen, maar het waren vier stressvolle maanden.
0: Ja.
1: Als iemand die geen verstand heeft van een verbouwing, geen kwast gaat vasthouden, was dat best spannend. Maar nu staat het er.
0: Maar goed, we gaan het hebben over Pilates, maar dan speciaal over reformer Pilates.
1: Ja.
0: Wat is het verschil?
1: Pilates is de oorspronkelijke methode en dat is op een matje.
0: Matje.
1: Dus zo is die bedacht.
0: Wat is dan het verschil met yoga? Lig ik ook op een matje?
1: Ja, nee, yoga... Ja. Ik ben geen yoga-docent, dus misschien stoot ik nu mensen voor het hoofd. Maar misschien dat wat meer richting de stretch gaat... en Pilates gaat meer richting kracht.
0: Kracht.
1: Ja, als ik het zo kort mag zeggen... dan komt er bij Pilates wat meer kracht bij kijken.
0: En voor alle duidelijkheid, het is meer voor vrouwen dan voor mannen.
1: Nee,
0: hè?
1: Oorspronkelijk niet.
0: Oorspronkelijk niet?
1: Nee, maar het is nu heel populair onder vrouwen. Het is door een man bedacht. Oorspronkelijk voor soldaten, militairen in de Eerste Wereldoorlog. Als revalidatie, ja.
0: Ja,
1: ja. Maar het is nu dus helemaal hip.
0: Oké, en dan lig je op een matje bij Pilates.
1: Ja.
0: En toen dacht Kim, weet je wat, ik ga allemaal toestellen neerzetten.
1: Ja, nou die heb ik natuurlijk niet zelf bedacht. Maar de reformer is onderdeel van de methode. Dus als de mat voor iemand niet haalbaar was op eigen kracht... was er een hulpmiddel en dat is de reformer.
0: Ja.
1: Maar omdat je daar de weerstand aan kan toevoegen... is het eigenlijk een hele... interessante machine om op een veelzijdige manier te sporten.
0: Dan kun je met gewichten spelen waardoor je krachten of dat soort dingen verandert.
1: Klopt.
0: Wat is dan het verschil met de sportschool?
1: Ja, dat is een hele goeie. Sportschool is vaak wat dynamischer, sneller, explosiever. En op de reformer, of Pilates aan zich, gaat het om controle. We kijken heel erg naar de stand van botten, van de spieren. En in plaats van dat we dingen in snelheid doen, moet je heel goed nadenken... en vanuit controle bewegen.
0: Ja.
1: Dus dat zou ik zeggen, dat is het grote verschil met de sportschool.
0: Goed. Stel voor, ik kom binnen, ik ben vrouw, laten we dat even voorstellen.
1: Ja.
0: En ik wil dat wel gaan doen. Ga je mij dan eerst een soort interview afnemen wat voor mij het slimste is?
1: Ja, absoluut.
0: Om wat te gaan doen?
1: Ja, ik wil wel weten waarom je er bent. Wil je fit worden? Heb je ergens last van? Bijvoorbeeld zijn er blessures? Dat zijn dingen die we altijd eerst doornemen. En aan de hand daarvan kunnen we gaan beginnen met bewegen.
0: Ja. En dan begin ik op het matje of begin ik dan al gelijk op mijn toestel... of is dat afhankelijk van mijn
1: Nee, bij mij is het wel gelijk op de reformer. Dus we hebben alleen groepslessen op de reformer. Maar er zijn bijvoorbeeld ook andere studio's die dat wel aanbieden. Dus het zou kunnen, maar bij mij is het alleen de reformer.
0: En nou zeg je toestellen, die kun je instellen met gewichten. Dat doe ik op de sportschool ook. Mm-hmm. Wat zijn het voor toestellen?
1: Ja, het is, je zou kunnen zeggen, het is een soort bank... met een bewegend platform waar je soms op staat, soms op ligt of zit. En er zijn springveren. En die springveren, dat is wat de weerstand bepaalt. Dus zo hebben we een lichte springveer en die bouwen we op naar zwaarder. En er zitten wat touwen aan, klinkt heel interessant, straps.
0: Dat klinkt meer als een SM-kamer.
1: Ja, die heb ik vaker gehoord, maar dat is het niet. Maar daarmee ga je dus langzaam gecontroleerd bewegen. En omdat zo'n springveer natuurlijk uitrekt, neemt de weerstand toe.
0: Ja,
1: ja.
0: Interessant.
1: Klinkt als iets wat je wel zou willen proberen, denk ik.
0: Ja, precies. Maar nou begin ik daaraan.
1: Ja.
0: Krijg ik dan progressie? Kan ik dan op een gegeven moment meer kracht doen?
1: Absoluut, ja. We gebruiken eigenlijk een soort weinig weerstand. Maar omdat je vanuit zoveel controle beweegt, is dat wat het zwaar maakt. Dus in plaats dat je één grote spiergroep gebruikt, gebruik je stabiliserende spieren. Dus in het begin kan het heel lastig zijn voor iemand... Ja, dan gaan lichaamsdelen trillen, horen we dan. Spieren die krijgen het zwaar. Maar uiteindelijk zie je dat je meer weerstand kan opbouwen... of je ontwikkelt meer controle.
0: Ja.
1: Dus er zit zeker een stijgende lijn in.
0: Ja. Doe je zoiets in groepsverband?
1: Ja.
0: Sta jij daarvoor en doe je dan allemaal hetzelfde?
1: Klopt. Ja, we hebben dus 14 reformers. Dus als ze allemaal bezet zijn, hebben we een groep van 14 dames. En die luisteren goed naar mijn aanwijzingen. En 50 minuten lang leid ik hun door de les heen.
0: Ja. Doe je het ook met muziek bijvoorbeeld erbij?
1: Ja.
0: Waar een bepaald tempo in zit of een ritme en dat gebruik je dan.
1: Ja, ik heb rustige muziek wat je gaat helpen om ook die controle uit te voeren en rustig te bewegen.
0: Nou heb ik, ik noem maar wat, 10 sessies gedaan of 10 weken, ik weet niet hoe dat gaat. Ik voel me eigenlijk een stuk beter, ik kan nou 2 kratten bier optillen. Ben ik dan klaar?

0: Nee, het is eigenlijk iets wat je voor de rest van je leven kan blijven doen. Omdat het heel erg gericht is op fijn blijven bewegen in een oudere leeftijdscategorie uiteindelijk. En je moet je voorstellen, ik hoop het niet, maar misschien ontstaat er een rugpijntje, worden die schouders wat strakker. En de beweging Pilates gaan ervoor zorgen dat je alle richtingen op beweegt en eigenlijk soepel door het leven kan.
1: Ja.
0: Dus het is nu heel populair onder jongeren. Laten we zeggen tot 30 jaar. Maar het is juist goed voor eigenlijk de rest van je leven.
1: Ja. Nou kom ik ook op een sportschool en daar komen ook mensen die eigenlijk bij de fysiotherapeut moeten komen. Omdat ze iets gebroken hebben of iets gehad hebben. Ja. Werkt dat bij jullie ook zo? Kan ik, als ik heb mijn heup gebroken, is het dan slim om bij jullie ook wat te doen?
0: Ja, ik zou zeggen van wel, maar je moet wel echt medisch goedgekeurd zijn om een groepsles te volgen.
1: Ja, ja.
0: Ik heb natuurlijk niet al mijn aandacht voor jou. Dus stel je voor, je loopt bij een fysio en die geeft aan, ik wil dat je graag meer gaat bewegen, probeer Pilates. Dan zou het fijn zijn om naar ons toe te komen en dat aan te geven.
1: Ja.
0: Ik ben niet de oplossing of het medicijn. Maar als jouw specialist of je therapeut aangeeft van je mag en moet gaan bewegen, dan ben je van harte welkom.
1: Ja, ben je nu de eerste Pilates in Schiedam?
0: Nee, ik ben denk ik niet de eerste.
1: Maar wel de beste natuurlijk.
0: Nou, dat laat ik aan de rest over om te beoordelen. Maar het gaat er uiteindelijk om dat we bewegen. Of dat nou bij mij is of bij een andere studio. Bewegen is belangrijk voor je lichaam, voor je geest. Ja. Dus je bent welkom bij mij of bij iemand anders. Ja. Absoluut.
1: Hoeveel van die toestellen staan er, zei je?
0: 14.
1: 14.
0: Ja.
1: En het mooiste is als ze allemaal bezet zijn,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Natuurlijk, ja.
1: En als Kim er dan voor staat om les te geven.
0: Ja,
1: binnenkort kunnen we op een zondag geloof ik een keer langskomen. Hè?
0: Ja, ik heb een open dag, de 13e van september. En daar kan je je online voor opgeven. Dus dan kan je een gratis lesje boeken van 30 minuten. Dus dan gaan we eigenlijk laagdrempelig kennis maken met de studio en met Pilates.
1: Ja. Als ik dat ga doen, is het kostbaar?
0: Het is misschien wel kostbaar voor sommigen. Ik kan niet in iedereen zijn portemonnee kijken. Maar stel je voor, je zou 2 keer per week willen sporten, dat is 8 keer per maand, dan is dat €140 per maand. Dan krijg je daar een mooie studio, een goede begeleiding voor terug.
1: Ja, dat zou ik gelijk erachteraan.
0: Dat zeg ik er nog even bij, ja. We gaan absoluut voor kwaliteit.
1: Oké, en heb je nu al een beetje aanloop?
0: Ja, voor de eerste maand in de zomervakantie denk ik dat ik niet hoef te klagen. Er is zeker ruimte voor nog meer dames. Maar het is nu al een gezellige groep vrouwen.
1: En dan gaat de echtgenoot op zaterdag in het winkelcentrum flyeren. En die zegt, als jullie even om de hoek gaat kijken, dan
0: het is mijn grootste support. Als iemand er veel over praat, dan is hij het.
1: Kan hij het ook een beetje?
0: Hij kan het, ja. Zondag komt hij wel eens langs, na de groepslessen. En dan doen we
1: of krijgt hij thuis privélessen?
0: Nee. Ik let wel op zijn houding en ik zeg hoe hij moet staan. Maar hij komt ook af en toe een privélesje volgen.
1: Oké. Okay. Ja. En die open dag, van hoe laat tot hoe laat?
0: We beginnen om 1 uur en we eindigen ongeveer om 3:30. Mensen mogen langskomen, maar willen ze deelnemen aan de les, dan moeten ze zich online opgeven om een plekje te reserveren.
1: Dat is wat handiger, want anders is dat toestel bezet of zo.
0: Ja, precies. Ja, okay. Om topdrukte te voorkomen.
1: Nou, ik hoop dat je lang in Schiedam kunt blijven.
0: Ja.
1: En dat er veel mensen gebruik van jullie kunnen maken.
0: Dankjewel. Ja, iedereen is welkom.
1: En moet je vandaag nog lesgeven?
0: Nee, ik ben klaar voor vandaag.
1: Oh,
0: ik heb er vanmorgen 2 gedaan. En morgen zijn we er weer.
1: Morgen al 2 gedaan?
0: Al 2 gedaan, ja.
1: Oh, dat zijn de vroege vogels dan.
0: Ja.
1: Okay.
0: Mensen houden ervan.
1: En bij genoeg belangstelling komen er ook groepjes mannen?
0: We kunnen zeker een lesje plannen buiten het reguliere rooster om.
1: Met de deur dicht en de gordijnen dicht.
0: Ja, precies. Stiekem. Nee, voor mannen is het ook heel goed. Maar het is voor nu gewoon een fijne plek voor vrouwen. Dat ze daar ongestoord kunnen sporten.
1: Oké. Voor alle duidelijkheid, jullie zitten aan de achterkant van het winkelcentrum Hof van Spaarland.
0: Ja.
1: Een beetje naast de Lidl.
0: Naast de Lidl, en
1: zat vroeger een kledingzaak, kan niet missen.
0: Ja, klopt.
1: Oké. Ik wens je heel veel succes in Schiedam.
0: Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
1: Ja, geen
0: dank. Heel leuk.
1: En je echtgenoot komt binnenkort ook.
0: Is goed, ik ga hem sturen.
1: Dankjewel.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. En daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 op zaterdag.
3: John Dijmar en Paul.

0: Ja, we zijn alweer in de tweede uur aanbeland van 2 op zaterdag 29 augustus. Waarin wij nog gaan praten met 2 raadsleden van DENK. En overzie de schie van het cultureel forum Schiedam, Annemarie Soer. Die zou daarvoor naar de studio komen. En ja, dan hebben we het wel een beetje gehad voor vandaag.
1: Nou, we kunnen nog even kijken. We hebben er straks natuurlijk de weerman aan de telefoon gehad.
0: Ja, die had een leuke spreuk.
1: En die had een leuke spreuk.
0: Dus voel je in augustus de windkracht stoten, ja. Is een witte kerst niet uitgesloten.
1: Oh, nou, je hebt hem al aardig in je hoofd geleerd.
0: Zo is het maar.
1: Ja, nou. Ja,
0: is het in augustus windje stil? Een witte kerst is wat ik wil. Kan ook. Maar ja, goed, nee, maak zo, nou. Je verzint ze zelf.
1: We maken zelf een boek.
0: Ja.

Blas Valentiers was dit natuurlijk. Allemaal herkennen. Lekkere muziek. Ja, ik heb hem gevonden. De uitagenda van Vlaardingen. Meestal hebben wij zo de laatste zaterdag van Vlaardingen. Het I-punt Vlaardingen. Oftewel Vlaardingen Partners in de uitzending. En ja, helaas ging dat vandaag niet door. Dus kijken we zelf maar eventjes. 4 september bijvoorbeeld de Vlaardingse Verhalentocht. De Vlaardingse stadsgisten organiseren een bijzondere stadswindeling op vrijdagochtend 4 september. De Vlaardingse Verhalentocht en tijdens deze wandeling door het oude centrum van Vlaardingen staan zowel waardegebeurde verhalen als zagen en legenden centraal. Nou, als je meer wil weten, kijk op de site van het I-punt van Vlaardingen. Vlaardingen doen en dan kunt u alle informatie daar vinden. Buff Betts en C-Sharp die komen ook nog langs in de Kroepoekfabriek op 4 september. Het Vlaardingse Filmfestival is er ook weer. 4 september in de VU-bioscoop in Vlaardingen. Maar er is ook een Bosbios en die is op de buitenplaats Vlaardingen. Onder andere 5 september en 6 september de buitenplaats Vlaardingen. Het allereerste Bosbios festival voor hun. Maar hopen dat het dan lekker droog weer is. De Oostmarkt is er, de Volkstuinenvereniging Zuidbuurt bij het Tolhuisplein. Een last summer zomermarkt in winkelcentrum De Loper. Het Chili Con Carnaval, daar hebben we het vorige week uitgebreid over gehad, of 2 weken geleden alweer. Bij de Vulkaan Bierbrouwerij. En voor weinig geld kunt u heel veel chilis proeven en u steent er een goed doel mee. Het Festival onder de Linden komt ook weer 6 september. Kortom, er is in Vlaardingen heel veel te beleven, ook in september. Willy Atema zie ik langskomen, die gaat ook weer wat, ja, dat is Paulus de vriendin, lezingen geven. En het Melkmuseum en de Beeldenkast. Als u nou een hele leuke tocht wil maken, 27 september met de fluisterboot De Andante. Het Melkmuseum en de Beeldenkast, de laatste zondag van de maand vaart de Andante naar het Museum Zonnehoeven en de Beeldenkast van Schipluiden. Een hele leuke tocht en heel erg leerzaam. Nou, dit was een kleine vogelvlucht, want er staat veel en veel meer in de uitagenda.

vliegt u geweerd zich omhoog. Wolken doen, nacht 12 uur. En het zonlicht dat brandt in mijn ogen. Oh, ik hoop dat ik slot.

0: clue.
1: Ook in de Newtonbuurt.
2: Ambacht.
1: En in het Haversmiedkwartier.
2: 2.
3: Ook ja, dat, als u nog iets wil afhalen in het afhaalrestaurant Hongkong, dan moet u snel zijn, want dat kan tot en met 27 september. Het was heel moeilijk, vertelt eigenaar Walling Zhang over het besluit om te stoppen. En dan heb ik het over het wokvuur van Hongkong aan de Vrijstraat. Want die gaan sluiten. 30 jaar geleden namen zij samen met haar partner het restaurant over in Hongkong, dat sinds 1974 gevestigd is in Vlaardingen. Het restaurant begon aan de Smalle Havenstraat in het centrum. En in 1986 verhuisde het afhaalcentrum naar de Verheijstraat. Het is echt een begrip in Vlaardingen, zegt Zhang. Maar ze gaan dus nu sluiten. En, ja, tot en met 27 september. En daarna is het over en uit.

0: 2-2.
1: Ja, wij proberen elke week of regelmatig wat nieuwe raadsleden achter de microfoon te krijgen. En deze week is dat ook weer gelukt met twee nieuwe raadsleden van DENK. Ik ga het even proberen. Hafa Karaslan en dan Adal.
2: Goed gedaan.
1: In één keer.
2: Ja.
1: En Enes Ayan.
3: Dat was beter dan de burgemeester.
1: Oh, nou kijk, je mag je microfoon ietsje omhoog halen. Dan horen we je nog beter. Yes. Allebei in de raad gekomen voor DENK. Even een gewetensvraag. Hebben jullie enig idee hoeveel voorkeurstemmen jullie hadden?
2: Voorkeurstemmen.
1: Voor jezelf?
2: Ja, volgens mij. Ik ben het vergeten. Voor de zomer wist ik het nog. Ik heb een goede vakantie gehad.
1: Je hebt wel van hem gevonden in ieder geval. Dat weet ik wel.
2: 583. 583.
1: Nog meer.
3: Ja. Ik zal het jou vertellen. Ik heb 302.
1: Ja, heel goed.
3: En samen hebben we 3082 gehaald.
1: Ook met de hele partijen.
3: Dat was 7 minder dan 22.
1: Oh, kijk. Ja, het leuke is, we hebben gisteren even met AI zitten spelen. Ik ben nog niet zo slim, maar de computer wel. En dan kun je ook vragen aan die computer, als je nou eens die uitslag beredeneert en zoekt dan even op welk stembureau de leden hun meeste stemmen gehaald hebben. En dat is best wel grappig. Bij u was dat op het Dreesplein. Nou ja, in Nieuwland.
2: Klopt.
1: En bij u de sporthal in de Piersonstraat.
3: Ja.
1: Was dat verrassend?
3: Dat was voor mij niet verrassend.
1: Nee, daar woont heel de familie.
3: Ik woon daar een jaar of 5 op dit moment. En ik heb heel veel mensen mogen mobiliseren. Ik denk dat dat heeft geleid tot zo'n uitslag.
1: Mobiliseren, niet gekocht, maar wel netjes gevraagd.
3: Kopen, nee, daar doen we niet aan.
1: Okay.
3: Nee, ik heb echt wel mensen mogen overtuigen. En ook heel veel mensen gesproken die mij voorheen al kenden vanuit Rotterdam.
1: Ja.
3: Ik ben geboren getogen Rotterdammer.
1: Daar zullen we het
3: aan de andere kant van de grens. Ik ben geboren in Delfshaven.
1: Ja.
3: Er zijn heel veel mensen die ik heb gesproken die zijn verhuisd aan de andere kant van de grens.
1: Ah.
3: In Nieuwland.
1: Ja.
3: Aan de buurtuin of in ieder geval bij mij iets verder. Ja. Ja, gelukkig. En dat heeft mogen leiden tot
1: tot het feit dat je hier al zit en in de raadzaal zit. Ja.
3: Dat is wel mooi. Sinds eind juni.
1: Ja, er werd wat geschoven omdat de wethouder fractievoorzitter was.
3: Klopt.
1: En uiteindelijk wethouder werd. En toen werd er weer wat doorgeschoven. Mevrouw Karaslan, stelt u zich eens voor?
2: Ja. Mevrouw Karaslan Adal, ik ben 43 jaar. Geboren in Rotterdam Centrum, op de Meent.
1: Op de Meent?
2: Op de Meent,
1: bij de oude poffertjesgraaf. Ja, ja.
2: Klopt, precies daar. Inderdaad, boven het reisbureau daar. Ja? Zo. Ja. En echt wel Rotterdam in hart en nieren. Tot mijn hart viel op een Schiedammer.
1: Oh.
2: Die woonde hier, een geboren getogen Goorzenaar. Mustafa Adal. En wij besloten te trouwen in 2005. En ook toen had je al woningcrisis. Hè? Het was heel moeilijk om een huis te vinden. Hij had al een woning, dus de keuze was snel gemaakt. Ik moest naar Schiedam, met pijn in mijn hart toen.
1: Ach, maar de liefde,
2: de liefde
1: realiseert alles.
2: Ja, precies. Ja. Dus zo gezegd, zo gedaan. Getrouwd. En eerst ben ik gaan wonen op de Broerstvest. Dus tegenover de passage. Daar heb ik 5 jaar gewoond. En vanaf dat moment, dus afgelopen 16 jaar hier in Nieuwland. 3 dochters ondertussen, van 16, 12 en 11.
1: Oh, dat pubert lekker met z'n allen.
2: Ja, nou, het gaat eigenlijk wel goed.
1: Ja?
2: Ja.
1: Strenge ouders of heb je gewoon hele mooie kinderen?
2: Nou, ik zal u eerlijk zeggen, kijk, mijn eerste dochter was echt een kind uit een boekje. Ik dacht, dat ligt aan mij, hè. Ik heb een hele goede opvoeding, hè. Mijn tweede was al wat minder.
1: Oh jee.
2: Toen dacht ik, nou, maar op zich ook nog wel goed. En bij de derde heb ik geleerd dat kinderen geboren worden met een karakter. En dan kan je zelf een hele goede ouder vinden, maar dat is wel echt even een andere type. Maar desalniettemin.
1: Dus als je de eerste en de derde een beetje mixt, dan kom je bij de tweede uit.
2: Ja, nou, dat is wel zo, ja, bij ons. Ja. Maar over het algemeen moet ik echt wel zeggen, gaat het gewoon hartstikke goed. Ze gaan lekker naar school.
1: Welke mooie namen hebben ze gekregen?
2: Elif, Mariam en Esma.
1: Ja, prachtig.
2: Ja, Elif, dat betekent de eerste. Betekent eigenlijk alfa. Een A van het alfabet.
1: Ja, ja.
2: Daar komt het vandaan. En toen wilde ik Mariam, Esma, mijn tweede, wilde ik eigenlijk Mariam noemen. Want Mariam is de enige vrouwelijke naam in de Koran. Als Maria, moeder van Jezus.
1: Ja.
2: En dat vond ik zo stoer, hè, zo'n stoere vrouw. Dus ik dacht, nou, dat wordt Mariam. Maar uiteindelijk werd het Esma, want mijn oudste dochter wilde dat. En de derde heb ik wel uiteindelijk Mariam genoemd. Want dat moest komen. Zodoende.
1: Heel mooi. En wat doet u voor de arbeid?
2: Nou ja, nu dus sinds 8 maanden heb ik een lunchcafeetje hier op de Broersveld. Maar daarvoor heb ik ruim 20 jaar in het onderwijs gewerkt. Bij verschillende scholen, in verschillende rollen. Van onderwijs, docent, teamleider tot beleidsadviseur bij Lentis. Dat heb ik eigenlijk de laatste 8 jaar gedaan. Zo rond mijn 40ste dacht ik, ja, het wordt wel eens tijd dat ik een keertje wat anders ga doen. Want ik heb het erg naar mijn zin, maar het is wel alleen onderwijs. En misschien moet ik wat meer van de wereld gaan zien. Ik had het zo naar mijn zin bij Lentis. Dan is het moeilijk om die stap te nemen, maar ik dacht, het is echt nu of nooit. Vervolgens heb ik besloten om bij het Nationaal Programma Nieuwland en Oost te gaan werken. En dat vond ik ook hartstikke leuk. Want daar maakte ik kennis met de gemeente. De gemeente is een partner van het Nationaal Programma. En zo leer ik de gemeente van binnenuit kennen. En ook alle verschillende afdelingen. Dus niet alleen onderwijs, maar ook veiligheid, bouw, stadsprogrammering. Nou, van alles en nog wat. Bedrijventerreinen, met schiedistrict en de hele ontwikkeling daar. Ik vond het hartstikke leuk.
1: Graveland, Zaanspolder, dat soort dingen.
2: Ja, maar ook ontwikkeling Oost. En hoe dat werkt met een college, hoe het werkt met al die afdelingen binnen een gemeente. Dus ik vond het hartstikke leuk om te doen. Maar er kriebelde toch wel een lang gekoesterde droom om ooit een lunchcafeetje te beginnen. En toen kwam dat prachtige pand vrij. En het was echt nu of nooit. En besloten na heel lang nadenken om het te doen.
1: En toen kwamen de verkiezingen eraan. En nu dacht ik, heb toch tijd over.
2: Nou, toen ik daar eenmaal weg was. En we, nou,
0: zo simpel is het niet, hè?
2: Nee, nou ja, toen ik daar eenmaal weg was, toen belde Jamil eigenlijk al. Die zei, zullen we eens een kopje koffie gaan drinken? Oh. Nou, een goed gesprek gehad met Jamil. En ik had ook afgelopen jaren gevolgd. Ik volgde denk ik wel echt goed hoe ze deden hier. Landelijk en bij de gemeente. En daar was ik echt trots op. En toen dacht ik, ja, ik kan nu vanaf de zijlijn blijven meekijken. Of ik kan mijn steentje gaan bijdragen. En dan denk je toch, gaat dat lukken, hè? Met een nieuwe tent, met een nieuwe zaak, gezin, 3 dochters. Of ze nou puber of niet.
1: Maar je gaat wel naar bed elke avond en je slaapt. Of werk je gewoon 24 uur per dag?
2: Ik werk wel heel veel, ja. Maar daar hou ik van. Dat is helemaal geen probleem. En ik vind dit ontzettend leuk. We hebben een enorm leuke fractie. Met 2 deskundigen, met Jamil en Voerkan. Die draaien natuurlijk al een tijdje mee. Ja, ja. NS heeft al heel veel ervaring in Rotterdam. Moenier ook, uiteraard. En die helpen. Ik kan ze altijd bellen en ze helpen me als ik vragen heb. Ja, en zodoende moet ik het gaan leren allemaal. Maar dat komt wel goed.
1: Voordat Hava ons programma volmaakt, ga ik toch even naar de buurman, meneer Ayan. Yes. Stelt u zich eens voor.
3: NS Ayan, 39. Vader van een prachtige jongen. jongen van bijna 3. Getrouwd met IJsje, een jaartje of 9 geleden, ik moet het goed zeggen. Het
2: ja, anders heb je een probleem.
1: Je hoeft niet in je ring te kijken.
3: ik werk al 15 jaar, iets meer dan 15 jaar in het onderwijs, waarvan 8 jaar in het speciaal onderwijs en nu 7,5 op het mbo. Ik heb ook inderdaad in die zin heel veel rollen, functies gehad, vanuit begeleiding, docent, coördinator.
1: Wat is speciaal onderwijs? Dat is een ruim begrip.
3: Speciaal onderwijs, daar komen kinderen die begeleid moeten worden met een diagnose. Bijvoorbeeld kinderen met een verstandelijke beperking wat gepaard gaat met agressieproblemen. Die heb ik vooral begeleid. Of een verstandelijke beperking met autisme.
1: En geef je dan les in een bepaald vak?
3: Het is eigenlijk meer dan alleen lesgeven. Je zit dan meestal meer op begeleiding. Het is eigenlijk al, je mag, ik noemde het altijd, je bent de laatste halte van het onderwijs in Nederland. Ja. Want ik heb ook jongens van 13, 14 ook onderwijsontheffing moeten verlenen. Met onderstreep moeten. En dat doe ik dan niet alleen natuurlijk. Dat is een samenspraak met school, gemeente en de ouders. Ja. Omdat ze gewoon geen onderwijs meer kunnen volgen door hun aandoeningen of beperkingen. Ja. Zodoende. Het was ook een intensieve begeleidingsgroep. En dat was in ieder geval, mijn focus lag dan daar. Ja. Maar je hebt ook reguliere speciaal onderwijsklassen. Denk aan mensen met Down-syndroom die dan in een klas zitten.
1: Is het mooi werk? Kun je ze echt helpen?
3: Het is prachtig werk. Je moet het zo zien. Kinderen die normaliter aan hun lot zijn overgelaten. Die geen onderwijs kunnen genieten. En nergens in Nederland niet. Hè? Dus het is niet alleen voor de regio. Die vang je dan op. En dan elk letter of elk sommetje die ze dan bij elkaar toveren. Denk je, weer vandaag, als ik dadelijk inderdaad wel ga slapen, dan heb ik weer eens bijgedragen aan iets moois. Ja, weer een stap vooruit. En anders zouden ze heel de dag thuis zitten. Denk ik, ouders die het heel moeilijk hebben. Natuurlijk, nou ja, al benoem ik het, het kost ook wat. Zodoende, dus als die jongens worden opgevangen, vind ik het
1: fantastisch. Je hebt al in de politiek gezeten in Delfshaven,
3: zei je? Inderdaad, ik heb, vanaf dag 1 ben ik betrokken bij DENK, even voor jullie. Ik zeg altijd, we hebben de partij zo'n beetje gemaakt. Ik heb in 2018 ben ik gekozen in Delfshaven, toen waren er nog gebiedscommissies. Dat zijn nu wijkraden natuurlijk.
1: Ja, het heeft al 5 keer een andere naam gehad.
3: Inderdaad. Dus kijk, we doen het samen. Ik doe een beetje bescheiden tegelijkertijd. Toen heb ik tussen 111 kandidaten de meeste stemmen gehaald. Daar zijn we net mee begonnen. Dus
1: dat waren grote stemformulieren.
3: Nou ja, ik heb bijna 2.500 stemmen gehaald toen.
1: Zo.
3: Dus, maar ja, dat heeft niet met mij alleen te maken. Dan als lijsttrekker. DENK komt voor het eerst in de gebiedscommissie en die doet mee. Ja. En natuurlijk ben je wel een. Ik ben geboren en getogen, wat ik in het begin ook zei, in Delfshaven. Natuurlijk ben je een soort van een publiekelijk figuur daar. Mensen hebben vertrouwen. Je bent onderwijzer. En dat, de partij is opkomend. Natuurlijk, de achterban. Ja, we hebben heel veel mensen, de electoraat, die is best wel groot daar.
1: Is het een grote Turkse gemeenschap ook in Delfshaven?
3: Het gaat er eigenlijk niet om, denk ik. Turkse gemeenschap, ja, tegelijkertijd. Ik geloof niet per se dat ik enkel en alleen de stemmen vanuit die hoek heb gehad.
1: Nee.
3: Omdat ik echt wel, ik ben echt zelf ook breed in die zin georiënteerd. Maar ook echt, ik heb heel veel brede contacten. Echt netwerk in verschillende gemeenschappen. En dat is niet alleen, ja, natuurlijk heb ik heel veel vanuit Turkse gemeenschap. Daar ligt mijn roots, maar ik denk dat ik heel veel meer heb gehaald dan...
1: Mevrouw Karaslaan, kenden jullie elkaar voordat je op het stemformulier terechtkwam?
2: Nee, wij hebben elkaar ontmoet op de markt, hè, toen. De eerste keer bij het flyeren.
1: Stonden allebei te flyeren.
3: Bij de restaurant. Was het nog een restaurant? Ja, markt.
2: Ik weet het eigenlijk niet meer. Maar wat ik me herinner, dat ik je voor het eerst ontmoet toen we bij de Albert Heijn stonden. Daar zo te flyeren.
3: Zou kunnen.
2: Maar in ieder geval,
3: we kenden elkaar niet. Nee. Ik kende wel de jongere broer van Hawa, ken ik wel.
2: Ja.
3: Ken ik, ja. Zodoende. Ja. Kende elkaar niet.
1: Okay. Jij kwam direct in de raad, hè, volgens mij. En hij via het doorschuiven van Jamil Karamanoglu, ja, die natuurlijk weer wethouder werd. Verrassend dat je in de raad kwam, of had je het wel gedacht?
2: Ik had het wel verwacht.
1: Ja, ja.
2: Ja. Ja.
1: En toen? Ja. Les krijgen. Wat is een motie? Wat is een amendement?
2: A van amendement is aanpassen. M is... Nou ja, maar ik moet u zeggen, ik ben maatschappijleer docent. Ja, ja, ja. Dus heel veel wist ik al wel.
1: Wat in, ja, ja.
2: Er zat wel wat in. Maar ik moet u zeggen dat de eerste raadsvergaderingen en raadsbijeenkomsten, daar zitten dan mensen die het al jaren dag in dag uit hebben gedaan. En als die dan, die weten wanneer ze op het knopje moeten drukken en wat ze moeten zeggen.
1: Ja, en die zeggen, weet je nog, in 1988.
2: Die zeggen dat soort dingen. En dan denk ik wel van, ik moet me wel echt... Maar weet je, dat is inherent aan iets nieuws.
1: Ja.
2: En dat is helemaal niet erg. Ik had het ook toen ik bij het Nationaal Programma kwam. Toen dacht ik ook van, oké, maar hoe zit dat dan met bouw? Hoe zit dat dan met veiligheid? Hoe werkt dat dan allemaal? Dat is inherent aan een nieuwe baan, iets nieuws in je leven. Ja.
1: Nou,
2: en ik vind
1: dat
2: eigenlijk wel hartstikke leuk.
1: Jullie zijn gelukkig een aardige fractie. Dan moet je taken verdelen. Ja. Wat heb je voor taken gekregen?
2: Ja, de portefeuilleverdeling. Nou, wij hebben dus natuurlijk bij elkaar gezeten. We hebben gezegd, oké, hoe gaan we de portefeuilles verdelen? Op basis van wat iemand al weet. Hè? Dus je kennis en ervaring.
1: Ja,
2: op basis van affiniteit. Maar ook op basis van nieuwsgierigheid. Dat je ook denkt van, dat lijkt me wel hartstikke leuk. Ik weet het nog niet, maar ik denk wel dat ik daar heel veel van kan gaan leren.
1: Ja.
2: Dus voor mij was dat... Ik vind bouw heel interessant. Dus grondbeleid en bouw zit bij mij.
1: Nou, dan zit je goed in Schiedam, hè? Met schievesten en alles.
2: Ja, dat vind ik een hele leuke bedrijfterreinontwikkeling en havens. Ja. Vind ik ontzettend leuk.
1: Oh.
2: Dus dat heb ik in mijn portefeuille. Ik heb stadspromotie, toerisme, binnenstad en cultuur.
1: Zo, dan zit je hier helemaal goed bij de omroep. Ja,
2: inderdaad.
3: Heb je nodig?
2: Nee. Ja, zeker. Ik vind dat heel belangrijk. Cultuur vind ik een heel belangrijk aspect van de stad.
1: Maar je vindt het wel leuk. Jij zegt nieuwsgierigheid. Toen Jamil weer wethouder werd, dachten wij, die heeft exact dezelfde portefeuille gekregen. Want daar heeft hij inmiddels heel veel verstand van. En toen zagen wij allemaal andere dingen. En hij zei, dat is hartstikke leuk. Dan kan ik me er ook in verdiepen. En nieuwe uitdagingen, dus dat is een beetje
2: hetzelfde. Ik denk dat het een beetje inherent staat aan ook de fase waar DENK in staat. Zeg maar, DENK is een beetje van, als het om DENK gaat, dan is het discriminatie, gelijkwaardigheid. discriminatie, gelijkwaardigheid, discriminatie. Nee, wij zijn meer dan dat.
1: Okay.
2: Dus ook tijdens sport 5-verdeling wilde ik niet gelijk de thema's waarvan je zou denken dat past bij half. Alleen maar vrouwen. Of een beetje iets in het sociaal domein. En een klein beetje wat leuke dingetjes, weet je wel.
1: Je denkt, dat kan hij morgen.
2: Nee, doen. Nee, we hebben echt gewoon met elkaar ook wel gepuzzeld, hoor.
3: Ja, maar echt.
2: En dat ik dacht van, nou, nee, maar ik wil net congestie. Want ik weet er helemaal niks over.
1: Ja. Oh, kijk.
2: Maar ik vind het hartstikke leuk om dat te leren.
1: Dus
2: en
1: je
2: ik
1: weet
2: het
1: verschil
2: leuk.
1: Tussen stroom en spanning.
2: Nou, een klein. En dat is het ook wel, hoor, tot nu toe. Nee, maar goed, ik ga nog steeds informatieavond volgen.
1: Nee.
2: Maar dus, milieu, daar wil ik me ook mee bezighouden. En, maar ook geweld achter voordeur. Dat past ook wel bij mij. Maar ik wil het niet alleen hebben omdat ik vrouw ben en et cetera. Ja, ja. En et cetera. Dus wij hebben daar hele. Echt wel 2-3 avonden ook voor gezeten.
3: Ja. Leuk.
1: Ja.
2: Goede discussies gehad.
3: Want wij hebben ook, want wij zijn nieuw.
2: Ja.
3: In die
1: daarom
3: zin.
1: Zit je hier, hè? Dat weet je.
2: Ja, nee.
3: wij zijn nu. En we hebben echt niet kaas van ons broodje laten eten. Nee. Want wij hadden zoiets van, ja, dat is goed wat jullie hebben gedaan in de afgelopen jaren. Echt goed, daar staan we ook achter. Tegelijkertijd.
1: Maar het kan nog beter.
3: Hey, wij zijn er nu ook weer en wij willen ook wat betekenen.
1: Ja, ja.
3: En
1: ja.
3: Niet zomaar. Ik ben niet gekozen om te zitten en niks te doen de komende
1: jaar. En wat heb
3: jaar.
1: Jij binnengehaald in je
3: ik
1: portefeuille?
3: Ik heb in ieder geval, ja, sowieso. Zoals, ik denk dat je. Ik heb wel een beetje veilig gespeeld. Ik heb met onderwijs, zorg, welzijn. heb ik inderdaad binnengehaald. Maar ook buitenruimte maak me ook inderdaad zorgen over. Ik zie ook. In sommige, het gaat beter, moet ik wel zeggen. Maar ik zag in de afgelopen jaren ook een beetje verpaupering in de wijken. Dat ik denk, oh, die naastplaatsingen maakt ik me zorgen over. Maar het parkeerprobleem maakte ik me ook zorgen over. Dus in die zin, vooral de aandacht ligt bij onderwijs, zorg en welzijn in die zin.
1: Ja, ja. Hebben jullie je maiden speech al gehad?
2: Ik nog niet.
1: Nog niet?
2: Nee.
3: Ja, ik heb maar één, echt als gemeenteraad zit één raadsvergadering.
1: Ja, had gekund natuurlijk, hè. Maar ja.
3: Het was zo, volgens mij zo.
2: Zoiets, hè.
1: Dan kijken we daar vol verwachting uit. Dus september gaat het circus weer beginnen, hè.
2: Ja.
1: Beetje zin in?
2: Ik heb er onwijs zin in.
1: Onwijs veel zin in.
2: Ja, ik vind onderwerpen leuk. Dus ik kan niet wachten om ook echt in dossiers te duiken. De zomer al best wel wat gelezen over netcongestie. Want dat is echt het onderwerp waar ik heel weinig over af en weet. Maar ook, ik vind de hele samenstelling van de raten ook leuk.
1: Ja.
2: Dus als een eigenlijk toch van wel weer onderwijs. Als een klasje van... dan zit daar dan een docent. Die begeleidt allemaal wel een beetje, de burgemeester.
1: Ja.
2: En dan is het toch weer leuk om die verhoudingen allemaal met elkaar...
1: Heb je een mooi plekje gekregen in de raadzaal?
2: Ja, ik heb best wel een leuk plekje. Ja,
1: net zoals je in de klas vroeger, waar mag ik gaan zitten?
2: Ja. Maar ook naast wie zit je? Hoe zijn de verhoudingen met elkaar? Hoe zit welke politieke partij erin? Ik vind dat wel heel leuk om mee te maken.
3: Ja. Ja. Ik wil ervan uitgaan dat iedereen daar zit natuurlijk met de goede intenties.
1: Daar gaan we wel vanuit. Daarvoor zijn we naar het stembureau gegaan.
3: We hebben een bepaalde ideologie. Er zijn verschillende... Het is de doelen als partij tegelijkertijd, denk je. Ja. Ik denk dat de belangrijkste vraag is, hoe vinden we elkaar wel?
2: Ja.
3: Wat is, ik denk dat dat belangrijk is voor de Schiedammer. En,
1: om even bij de wiskunde te blijven, we zoeken de grootste gemene delen.
3: Juist. Inderdaad.
1: Juist.
3: Dat is,
1: Het kleinste gemene veelvoud, dat is nog veel ingewikkelder. Daar hebben we het niet over. Ik wens jullie heel veel succes.
2: Dank je wel.
1: Ik hoop jullie te zien, te horen. En alle succes toe te wensen. En bedankt voor de komst.
2: Dank je wel.
3: Jullie ook bedankt.

0: De muziek sterft een zachte dood, want wij gaan gelijk door met Zie de Ski. Naast me komen zit Annemarie Soer. Goedemorgen. Even iets dichter bij de microfoon gaan, want ja, zo hard praten.
1: Ben ik duidelijk verstaanbaar?
0: Ja, ja, zo ben je wel te verstaan. Zie de Ski voor de vierde keer. Een aantal vaste onderwerpen. Weer heel gezellig. Een bomvol programma.
1: Kan je zeggen,
0: ja,
1: voor iedereen, voor elke leeftijd, zeg van 5 tot en met 100.
0: Ja, en daarboven, want en tegenwoordig, we worden steeds ouder, hè. Dus ja, Zie de Ski van het cultureel centrum, het cultureel forum Schiedam,
1: heel
0: heet
1: goed.
0: Het officieel. Jullie zijn weer lekker actief met de Sanderslezing die eraan komt. En,
1: morgen?
0: Ja, het is morgen al.
1: En die wordt er, moet ik al even zeggen, door de dochter van Hans Wiegel, Marijke Wiegel. Dat even als tussendoor. Ja, dat is super leuk. In de Grote Kerk.
2: Geen
0: politieke
2: dame.
0: Ja, Paulus, als je mee wilt praten, moet je even een seintje geven aan de technicus. Hè? Want anders houden we jouw microfoon wel dicht.
2: Is dat geen politieke dame, maar een culturele dame geworden?
1: Het is een culturele dame, absoluut.
0: Ja, ja,
1: kunsthistorisch. En het gaat eigenlijk over de nieuwe toekomst van kerk. Want een en ander wordt natuurlijk leeg opgeleverd. En wat gaan we daar dan mee doen met die fantastische gebouwen? Dus dat is een beetje de nieuwe invulling voor de kerken.
2: Grappig.
0: Ja. Ja. Maar Zie de Ski, een heel vol programma. Er wordt weer gevaren, er wordt weer gewandeld. 2 dagen.
1: 2 dagen lang.
0: Express gedaan.
1: Ja,
0: weekend.
1: Dat doen we elke jaar en dat bevalt heel goed. En dan zie je eigenlijk dat we de parels aan de Ski hebben. Nieuwe panden rondom de Lange Haven met heel veel verschillende optredens. Van acrobaten, operazangers, bands, dichters, nou, u neemt het. Binnentuinen, zolders, woonkeukens.
0: Okay.
1: Ook Roland Font gaat optreden.
0: Oh.
1: Even een tipje van de sluier.
2: De meneer van de Radio Rijnmond.
1: Van Radio Rijnmond. Want die is geboren Schiedammer en weet al die verhalen. En al
2: 20.000 grammofoonplaten.
1: Bijvoorbeeld, ja. Dus dat is helemaal leuk. Dan hebben we ook nog de architectonische gidsen varen met verschillende architecten die de verdwenen stad in beeld brengen. Van wat is er allemaal geslopen, wat is kapot gegaan, brand of wat dan ook. En gewoon eigenlijk de historische gids, cultuurgids.
0: Want dat is natuurlijk ook gelijk het Open Monumenten Weekend.
1: Ja, zeker. Dus dat was vorig jaar heel goed bevallen. Dus we willen het weer combineren. Dat we het samen doen met Open Monumenten Dag. Ja. Alleen wij zijn wel een besloten groep dat je af en toe moet betalen. Zeg maar, om binnen te komen bij mensen die hun huis hebben opengesteld. Ja. Voor een operazanger of een dichter of wat dan ook.
0: Ja. En dan hebben jullie een centraal punt. Dat is bij de Havenkerk.
1: Ja, voorplein. Dus daar hebben we een groot tentencomplex neergezet. Koffie, thee. Kun je opstappen op de tours met trekschuit. Bijvoorbeeld naar het Veereiland of naar boerderij Driebergen. 18e eeuwse boerderij. Supermooi. Ja.
0: Zijn het nou 2 verschillende trektochten, 2 verschillende schuiten? Of is
1: nee, we hebben 1 schuit.
0: Die verschillende...
1: Ja, dat,
2: en wie trekt hem?
1: Dat is de Gouden Leeuwin. En zeg maar, hij zit een stuk op de motor in het binnengebied van Schiedam. En buiten, zeg maar, op de Delfthavense Schie gaan we met een trekpaard. Ook echt serieus.
0: Wordt de knol er weer voor gebonden.
1: Ja, maar dat is een geweldig gevoel, weet je. Je komt eigenlijk een andere tijdsgevoel. Ook met die natuur om je heen.
2: En helemaal trekpaard. Geen geluid waarschijnlijk.
1: Geen geluid. Ja, vogels en water. Heel erg bijzonder.
0: Oh, ja, dat lijkt mij ook. Want dat is de derde keer, denk ik, dat die
1: meedoet. Die trekschuit gaat nu voor de derde keer mee. Ja,
0: ja, want dat was eerst een special dat die 1 keer zou komen. Maar dat is toen zo'n succes geweest.
1: Ja, want iedereen die wilde mee. Dus toen dachten we, oké, de tweede keer ook. En nu hebben we hem voor de derde keer. En er zit ook een verhalenverteller aan boord. Dus die vertelt ook de geschiedenis van de trekschuiten vanuit het Schiedams oogpunt. Want het was echt het grote vervoermiddel in de 18e, 17e eeuw.
2: Met het vervoer van granen en spoeling en dat soort dingen.
1: Ja, maar ook mensen vooral en goederen. Ja. Dat was echt heel belangrijk.
0: Ja, want je hebt 2 tochten. Je gaat naar het landgoed.
1: Ik ga naar het Veereiland. Dan gaan we met het tolhuis.

0: krijg je rondleiding. En we gaan ook naar de boerderij Driebergen. Die ligt naast de tempel. Dus die eigenaresse heeft hem opengesteld. Dus nog helemaal oorspronkelijk. Maar je weet niet of je nou op het Veereiland komt of op de... Want dat hebben we nog een beetje geheim gehouden.
1: Daar is die gids voor natuurlijk.
0: Ja, die gids
2: voor. En je hoeft niet zwemmend of lopend terug.
0: Nee, want we gaan met de bus terug.
2: Ja.
0: Dus of je gaat heen met de bus en krijgt een rondleiding en gaat terug met de trekschuit. Of je gaat met de
1: slim geregeld.
0: Ja. Dus, want anders duurt dat allemaal te lang.
2: Ja,
0: ik ben zo 2,5 uur bezig.
2: Wat ik nou eigenlijk het leukste zou vinden met de bus.
0: Het is allemaal geweldig.
2: Ik denk dat ik met de schuit terug wil eigenlijk. Lijkt me leuker.
0: Ja, dan moet je de laatste nemen.
2: Oké, ja. Wat is er nog meer? Want er is nog veel meer te lopen. Er is ook een hele wandeling uitgezet.
0: We gaan ook met de kinderen hebben we een laboratorium van water. Daar halen de kinderen wat voor plantjes en diertjes in het water zitten. En met onder begeleiding van Stedelijk Museum docenten gaat er nagetekend worden. Het is allemaal buitenactiviteit. Als het gaat regenen gaan we het Stedelijk Museum in. We hebben ook nog een acrobaat in Havenkerk. Want die heeft zoveel ruimte nodig dat we de Havenkerk daarvoor hebben mogen lenen. Dus eigenlijk, en die culturele voettocht van het onverwachte. Dat is eigenlijk die parels aan de schie. Dus eigenlijk loop je met van huis naar huis, van pand naar pand, met begeleiders. En daar krijg je dan in, dan wordt je ontvangen door de eigenaar. En krijg je dus een 10, 15 minuten, krijg je een optreden. En dan ga je door naar het volgende. En onderweg hoor je dus nog verhalen over...
2: Het verhalen. Want er is ook ergens wat er verdwenen is.
0: Ja, dus over de wat aan er verdwenen is. Dat is door...
2: Kan je niet meer zien.
0: Dat is niet meer te zien. Maar je krijgt wel... Er zijn wel allemaal prenten gemaakt van... Oké, hier stond een bank. Hier was een schouwkerk. Dat is nu een woonhuis geworden. Dit is gesloopt en voor nieuwbouw terechtgekomen. Mm-hmm. Deze pakhuizen stonden hier. Maar dat is nu iets heel anders, weet je wel. Dus je krijgt ook een beetje dat verleden. Hebben de architecten dat helemaal uitgeprint en verhalen mij... Dit pandje is voor 16.000 gulden gekocht. Want hier zou Bolmers het gat graven. Nou, dat pand staat er nog steeds. Het is allemaal de verborgen verhalen van Schiedam.
2: Ja, maar het gat is nu wel mooi betegeld.
0: Nee, maar we hebben het over de Lange Haven. We hebben het niet over dat andere
2: deel. Niet over dat gat.
0: Het is allemaal verschillende verhalen.
2: Had hij nog een gat?
0: Had nog een geheim. Het was het geheim van Bolmers is dit. Dus we hebben allemaal van die hele...
2: Niet het gat, maar het geheim.
0: Het geheim van Bolmers. Dus dit soort dingen hebben we. Dus we hebben die historische trekvaart met de paarden. We hebben de ode van wat is verloren gegaan. Dus eigenlijk de geschiedenis van rondom die panden van de Lange Haven. We hebben dan een architectuurverhaal van het moderne. Dus eigenlijk, we hebben heel veel beroemde architecten in Schiedam. Alleen dat weet bijna niemand. Dus daar is ook een boottocht mee. Dan hebben we die voettocht met langs al die panden. Dan hebben we de tekenen en schilderen van de onderwaterwereld met de kinderen. En dan hebben we ook nog een VR-tocht. Dat is virtual reality. En dat doet Verborgen Stad, Theo Pronk van de Erasmus Universiteit. Die vertelt en laat ook zien hoe de vroege middeleeuwen eruit zagen. Maar ook hoe het kasteel, wat nu bij het stadskantoor staat, wat nu een ruïne is, hoe dat er echt uitzag. Gigantisch groot kasteel.
2: Dat was heel groot. Ik heb me laten vertellen dat het net zo groot of groter was als het Binnenhof.
0: Dat klopt, dat is helemaal waar. Dus dat krijg je dan te horen en te zien. En je krijgt ook te zien de Overschiese Poort. Dat was echt bij het Boersvest. Die is ook gesloopt, was de opstapplek voor de trekvaart. Nou, die krijg je ook live te zien. Dus dan krijg je echt een beetje gevoel, hoe zag die 17e, 18e eeuw nu hier uit in Schiedam. En ook die vroege middeleeuwen.
2: Ja.
0: Dus we hebben echt een staalkaart van verschillende dingen.
1: De kaart van de Gein, geloof ik, hè? De oude binnenstad.
0: Ja, nou, ze hebben echt gigantisch uitgepakt, heb ik gezien.
2: Het is echt een heel groot programma.
0: Ja.
2: Mensen die nu denken van, we hebben het zo in heel veel vogelvlucht moeten horen, maar ik wil er meer van weten. Kunnen zij veel informatie vinden op internet?
0: Ja, je kan sowieso kijken bij het Cultureel Forum Schiedam, de website. www.cultureel Forum Schiedam. Of je gaat meteen door naar schiedam.nl. De tickets en tour tickets. Je tikt in, zie je de schie en dan komt het zo omhoog.
1: Ja, je hebt hier mooie flyers liggen. En waar liggen die?
0: Ja, die liggen beneden bij het Bennekerpand.
1: Hier in het theater.
0: De bioscoop, ja. Maar ik kan ook even een fotootje maken met mij erop.
2: Ja.
0: En dan zetten we hem even op Facebook.
2: Ja, dat doen we, want we hebben geen fotootjes van dit gesprek gemaakt. Want Paulus, die is gewoon gaan zitten.
1: Die
2: is de reservefotograaf, maar die denkt daar weer niet aan. Je kan ook al kaartjes boeken van tevoren.
0: Ja,
2: want je
0: ziet al dat die trekschuit, die gaat hard, hè. Dus jongens, zet hem op, als je wil. Ook die paas van de schie gaan hard. Dus kidsprogramma gaat ook leuk. Dus het is... Zal ik hem even zo houden? Dan kunnen mensen hem zien.
2: Ja. Donald Paulus, dan ga ik zeggen bedankt, want we gaan richting Niels. U bedankt voor het luisteren. Paulus en Toby bedankt voor het gezellig samen zijn deze afgelopen 2 uur op deze ZOS. Op de ZOS, zeg ik nou ZOS? Ja, de ZOS. Dan komt het dat we het net over de ZOS hadden, maar we zitten hier bij 2, hè, geloof ik. Ja. Ja, ZOS 2 is dit.
3: Een jaar of 20 al, geloof ik.
2: Ja, ja. Twee derde. Dit was 2/3 op zaterdag inmiddels. Volgende week is het 3/3 op zaterdag. Patrick staat er weer helemaal te trappelen van zijn vakantie. Ben je bruin geworden, Patrick? Jeetje, verschrikkelijk. Waar ben je geweest? Zimbabwe, dacht ik al. Wij gaan richting Niels. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Tot dan. Dag.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 80's Lunch.
3: Patrick de Boer.

Ja, het is goed dat we het horen, dit blikkie-blik geluid. Hartstikke leuk. Goedemiddag en hartelijk welkom bij de Ethisch Lunch. Dan wordt er voor je geserveerd op zaterdag 29 augustus 2026. Nou, ik zal straks kijken of ik dat kan verhelpen. Maar in ieder geval begon de parade voor vanmiddag met The Blood That Moves The Body van A-ha. Dat was de derde single van het derde studioalbum Stay On These Roads. Over een verloren liefde. Het was een wat kleinere hit voor de band. Komt op nummer 28 in de Nederlandse top 40. Maar wel een inspiratiebron genoemd door zanger Chris Martin van Coldplay toen hij voor het eerst zelf nummers begon te schrijven. Dus ja, we hebben het wel over een historisch singeltje. Nou, tot 1 uur vanmiddag. De liedjes uit de jaren 80 worden weer voor je geserveerd op de zaterdag. Waarbij geldtijds worden afgewisseld met nummers die je misschien niet of nauwelijks meer hoort op de radio. Dat gold bijvoorbeeld voor wat je net hoorde. The Blood That Moves The Body van A-ha. Want dat is er eentje die je niet zo vaak meer hoort. Maar de volgende die is zeker wel bekend. Dat is een grote hit geweest in 1986 voor de Amerikaanse groep die met dit nummer zijn tweede en laatste hit in Nederland zou scoren. Van de LP Welcome to the Real World. En vernoemd naar de gelijknamige Griekse aanspreekvorm. Ik weet niet wat er dan gebeurt als je iemand Kiri noemt in Griekenland, maar het schijnt een aanspreekvorm te zijn. Nummer 6 in de Nederlandse top 40 en nummer 7 in de nationale hitparade. En in 1986 de hit voor Mr. Mr.

er ook graag naar luisteren, naar American Music. The Pointer Sisters. In 1982. Van de LP is So Excited. Die de zussen dat jaar hadden uitgebracht. Een ode aan de rijke Amerikaanse muziekgeschiedenis. En het opgroeien met de radio waar je al wat moois kunt horen. De muziekstijlen en de liedjes zijn dan ook verbonden aan herinneringen, liefde en het ultieme gevoel van vrijheid. Door bijvoorbeeld naar de radio te luisteren op een zomerse avond. Dat is de boodschap van American Music van de Pointer Sisters. En daarvoor hoorde je Keery van Mr. Mister uit 1986. Want de muziek komt uit het decennium, de jaren 80, vanaf vandaag weer. Wordt die weer voor je geserveerd, de ethisch lunch van 12 tot 1 uur 's middags hier bij de Streekomroep 2. En dan heb je die ideale mannen. En dit is zo'n nummer over een ideale man. Maar dat is vooral niet zanger, leider en oprichter van de band August Darnell. Die je beter kent als Kid Creole. En in de Coconuts de achtergrondzangeressen hebben die hem dan vertellen waarom de persoon waar het over gaat dan wel die ideale man is. Waarmee in 1985 de vijfde hit daar was voor Kid Creole en de Coconuts. En die ideale man, die altijd voor je klaarstaat en alles voor je doet, heet Andy Cott.

Robin Rush, Leila K. 1989 en Got to Get. Robert Watts en Rasmus Lindwall, dat zijn de namen van Robin Rush. Leila K. werd op 6 september 1971 geboren als Leila El Khalifi. En dit was de eerste single van hun debuutalbum. En gelijk een knaller, nummer 2 in de Nederlandse top 40. En voor Andy Kot, die man die Kid Creole vooral niet is. Kid Creole en de Coconuts uit 1985. Deze meneer had misschien de nieuwe George Michael kunnen zijn. Want hij mocht in ieder geval die zanger wel tot zijn vriendengroep rekenen. En hij had al met hem samengespeeld voor het succes van Wham in het bandje The Executives. Waar ook Andrew Ridgely in voorbij kwam. De man met wie George Michael uiteindelijk Wham zou vormen. George Michael produceerde ook deze single en is ook als achtergrondzanger te horen. Maar het werd niet de gehoopte hit voor de zanger van dienst. Want het is een nummer dat in ons land bleef steken in de tipparade in 1984. De vriendschap met George Michael bleef wel, tot aan zijn dood. George Michael in 2016. Hij is er nog. En zal vanwege zijn zangcarrière dan vooral herinnerd worden aan dit liedje dat in Engeland nog wel de top 20 haalde. Maar in ons land, zoals gezegd, dus niet verder kwam dan de tipparade. Maar daarom is het zo'n leuk liedje om het in de etenslunch te draaien, want je hoort het bijna nergens. David Austin, zo heet die zanger. En zijn bescheiden succesje was hem met Turn to Gold.

De mannen van de Bee Gees. Een etens lunch. En zo heette die inderdaad. ESP. 2. Dat is ook de titel van hun 17e album waar dit de tweede single van was. Het is een afkorting. En het staat voor Extra Sensory Perception, oftewel bovenzintuigelijke waarneming. De Bee Gees gebruikten dat idee als metafoor voor een liefde waarbij de partners zo sterk met elkaar verbonden zijn dat je elkaar kunt begrijpen zonder woorden. Ja, ja. Elkaars gevoelens aanvoelt en weet wat de ander nodig heeft, zelfs op afstand. Zo. En was het een grote hit? Nee, nummer 32 in de Nederlandse top 40. En de vorige jaar ook geen grote hit, maar ja, je hoort het wel dat hij met George Michael heeft samengewerkt. Deze David Austin. En Turn to Gold was een bescheiden succesje in 1984. En ik heb ook nog even aan AI gevraagd van hoe is het nou anno 2026 met die Britse zanger David Austin. Nou, het gaat goed met hem. Dat is fijn. Hij is vooral achter de schermen bezig als de belangrijkste bewaker van de muzikale nalatenschap van George Michael. Want ja, die vriendschap was er dus en is dus ook gebleven. En hij beheert nu de officiële releases en zorgt ervoor dat alle albums van George Michael hoogwaardig worden heruitgebracht op vinyl. Nou, kijk, dat is mooi, hè? Dat is echt de vriendschap. En hij houdt ook toezicht op liefdadigheidsprojecten en veilingen waarvan de opbrengsten naar de goede doelen gaan die George Michael destijds steunen. Dat Turn to Gold, ja, daar is nu een herwaardering voor onder de liefhebbers van de 80s synthpop. En die zijn er nogal. Sterker nog, het lijkt wel alsof het er alleen maar meer worden. En dat is ook het leuke van die muziek uit de jaren 80. Het is niet alleen de generatie die het bewust heeft meegemaakt die dat leuk vindt, maar ook heel veel stuk jongere mensen die dat helemaal niet bewust hebben meegemaakt, maar die toch ook wel weer gegrepen zijn door de charme van de muziek uit de jaren 80. Nou, voor iedereen die het leuk vindt, voortaan weer op de zaterdag van 12 tot 1 de ethisch lunch bij de Streekomroep 2. Met nu een band die werd opgericht door Malcolm McLaren, die de muzikanten wegkaapte bij Adam & the Ants. Het was een bijzondere manager, die Malcolm McLaren, laten we het zo zeggen. En hij had een opvallende verschijning in de zangeres, want die was toen pas 14. Annabella Lewin heet ze. En met dit nummer zou de groep de eerste hit in Nederland scoren. Het is een cover. Het werd eerder op plaat gezet door de Amerikaanse band The Strangeloves uit 1965. Het zou in 1982 de hit worden voor Bow Wow Wow, I Want Candy.

even in de 80's lunch met Robin Blades. En zij serveerde Bitter Fruit. Maar dat heeft een reden, want de song is namelijk een protest tegen het Amerikaanse buitenlandse beleid in de jaren 80. En vooral de inmenging van de Verenigde Staten in Latijns-Amerika. En het gaat dan ook over een man die op de velden werkt vol met fruit, maar wel moet toestaan dat hij dat fruit moet plukken voor multinationals die daar de vruchten van plukken. Ja. Steven Vincent, zo heet Little Steven in het echt. Zo werd hij geboren op 22 november 1950. Dat is een man die tot 1984 in de E Street Band van Bruce Springsteen zat, maar daarna zijn eigen weg koos. En later kwamen we die Little Steven ook nog tegen in de succesvolle tv-serie The Sopranos. Ze speelde daar in de rol van stripclubbaas Silvio Dante. Daarvoor Bow Wow Wow. En I Want Candy uit 1982. En ik vertelde je het al, dat is een cover van een nummer van The Strangeloves uit 1965. Nou, een stukje van het origineel dan maar. Kijk even vergelijk. Hoor even vergelijk is het in dit geval. Ja, dat is jaren 60 instrumentatie. Ja. Dat is geen jaren 80.

Maar ik heb het idee dat het niet over snoepjes gaat. Maar goed. Nou, dat was dus het origineel van The Strangeloves uit 1965. En als je dit soort muziek wilt horen, dan nodig ik je uit voor morgen. Want ook dan is de winkel weer open. Antiek en Curioza heet het dan. En dat is morgenmiddag van 3 tot 5. En daarin gaan we verder in de 20ste eeuw. Dan gaan we van helemaal diep in de jaren 50 tot aan 1999. En dat programma is morgen te horen bij de Streekomroep 2. Dan gaan we naar de laatste drie van de lunch. En de eerste van die drie, dat is er eentje uit 1988. Van een duo uit Zwitserland. Dat bestaat uit Dieter Meyer en Boris Blank. Een nummer van de LP Flag, waarmee de Zwitsers in ons land de vierde en laatste hit zouden scoren. En dat is nog een beetje een terugblik op vorig weekend. Want toen was daar de laatste race op Zandvoort. En Max Verstappen die het helemaal begreep. En daarom was, zo zeiden sommige mensen, als Ode aan zijn vader Jos zo de grindbak in reed. Ja. Maar ze niet helemaal, hè? Nee. En dan mensen gelijk naar huis. Oh, Max is eruit. Oh, ga naar huis. Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan het racegevoel maar eens beleven dan. Nog een keer. Nog één keer dan. Uit 1988 doen we dan met die single van Yellow die dan ook heet The Race.

Onze goede vriend Ed Wales. Daar komt nog alles voorbij in de 80's lunch. Michael Barrett. Door Shaking Stevens. En It's Raining hoorde je van hem. En dat was al zijn vierde opeenvolgende top 10 hit uit 1981. Om eraan te geven hoe succesvol dat hij was. Daarvoor A Lover's Holiday van Change uit 1980. Dat was een band die een jaar daarvoor werd opgericht door een zakenman. Ja, Jacques Fred Petrus heet hij. En dit was de eerste van de drie hits die de band in ons land scoorde. Aan de hand van componist Mauro Malavasi werd er een mooie combi gemaakt van Amerikaanse funk en soul met Eurodisco. Het was overigens geen vaste band, want de producers huurden daarvoor sessiemuzikanten in. En daarvoor Yellow met The Race uit 1988. Je hoort het allemaal voorbij komen, hè? De langsrazende auto's, de piepende banden en de Formule 1-motoren, allemaal uit de synthesizer. Ja, ja. Van LP Flag uit 1988. En daarmee zit het er alweer op, de ethisch lunch. Ik hoop dat het gesmaakt heeft. Ik heb het in ieder geval met veel plezier voor je gepresenteerd, samengesteld en uitgeserveerd. Zometeen na 1 uur muziek uit de bibliotheek van 2. Door tot 6 uur vanavond. En dan begint daar de avondprogrammering. En is Roel Pot de eerste die daarvoor aftrapt met Praatje Pot. Morgen ook weer open de winkel Antiek en Curiosa. Dat is morgenmiddag van 3 tot 5. Dan liedjes uit de letterbak thee kan ik je alvast verklappen. We zetten er een lekker theetje bij voor de zondagmiddag. En dit programma is er volgende week weer. Nieuwe selectie dan ook weer met liedjes uit de jaren 80. Grote classics, maar ook dus nummers die je niet of nauwelijks meer hoort op de radio. Wens ik je voor nu nog een fijne zaterdag toe. En volgende week dus een nieuwe ethisch lunch. Hoi!

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: 2. Dit is 2.
4: Dit is 2.
5: Yo, man.
6: Yo.
5: Open up, man.
6: Yo, what do you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: But who?
5: The girl next door, you know?
6: Man.
5: I don't know what to do.
6: Said it wasn't you.
5: All right.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Bucha. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones, en het is niet bekend op of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Het is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de 4 zonder het zilver, en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de 4 zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer. Zoals op de A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hoflied. 5 kilometer, 20 minuten. En ook wederom een protestactie op de A12. Wanneer je op de Utrechtse baan de snelweg op wil gaan richting Utrecht. De weg is daar helemaal dicht. Onbekend hoe lang het daar nog blijft duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlak bij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Ik heb goed nieuws over de A4 richting Amsterdam. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk bij Leidschendam. De vertraging loopt snel terug. Waar we eerst 35 minuten hadden, is de vertraging nu zo'n 10 minuten. En verder nog wel handig om in het achterhoofd te houden, de A12. En dan de stad uit, dus vanuit Den Haag naar Utrecht. Aan het begin van de Utrechtse baan is de weg dicht bij het Malieveld. Komt allemaal door een grote demonstratie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. De dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer, vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: is 2.
1: Ook op de Loper,
0: het Stadserf
1: en in de Hoofdstedenbuurt. 2.
0: Twee.
2: I told myself, life is short.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Hartelijk welkom, dames en heren. We zijn weer aanbeland bij de laatste zomeruitzending van Praatje Pot. Bart zit op de bijrijdenstoel en Roel zit achter het stuur. Waar sturen wij naartoe, Bart?
1: Ik zit even de playlist nog te openen, Roel, want ik was nog niet zo heel
0: snel. Je was nog niet zo heel snel. Nou, dan ga ik ondertussen wat vertellen aan de mensen. We hebben heel veel lekkere verzoekjes. We gaan terug naar de zomer van 1982. Eens kijken wat daar toen de tijd allemaal gebeurde. En welke muziek heel erg populair was natuurlijk in die tijd. We, aan het eind van de rit hoort u onder andere Alexander Gurley en Jozef Schmid. Waarom, vraagt u zich af. Waarom? Nou, dat gaan we dadelijk vertellen.
1: Waarom?
0: En de vraag is...
1: Trouwens, ja, je wilde weten...
0: Ja, waar gaan we naartoe?
1: We rijden naar de provincie Overijssel.
0: Oh, dat is al een kort rest vorige week.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd wie we daar tegenkomen.
1: Ik ken daar iemand die ik heel goed ken daar.
0: Ja, heb je Pieterpad mee toch
1: waarmee ja. Ik pad heb gelopen, ja.
0: Ik luister wel eens. Ik zie er leeg en hersenloos uit, maar ik luister echt wel naar je. Echt waar, Bart, echt waar. Je gaat trouwens een nieuw boekje schrijven, hè, over het Pieterpad.
1: Klopt, een heruitgave met vernieuwde teksten en echt full color.
0: Full color, hardcore, dames en heren. Maar we zullen het eerst moeten doen met Eurythmics. Annie Lennox, Dave Stewart, Sweet Dreams Are Made of These.

0: Misschien al aardig op met de zomer, hè?
1: Ja, welke zomer gaan we naartoe?
0: 1982.
1: Kijk eens eventjes, je kan het wel lekker aan jou overlaten. Jij weet dat dan ook. En dan moet ik natuurlijk als een gek het Wikipedia op om te kijken wat er... wat er allemaal gebeurt. Oh ja, wacht even. De, in 1982 is niet per se de zomer, maar de Nederlandse militaire vrouwenafdeling Marva, Luva en Milva worden opgeheven. Ja, ze zijn klaar met de dames. Het wordt gewoon gemengd vanaf dat moment. Ja. Even kijken hoor, wat doen we nog meer? Even kijken naar leuke dingen. Ja. Ik zie iets staan over een club uit de hoofdstad. En dan iets met 20 keer. En nou, weet niet.
0: Oh, dat... wacht even.
1: Daar wil ik het voor de rest.
0: Die van Adam en Eva.
1: Ja, zo is het eigenlijk. Ja, ja. Oh, Spanje treedt toe als 16e lidstaat tot de NAVO. In Diepo. Ja. En Rudy Koopmans, de bokser, verdedigde in Italië met succes zijn Europese titel tegen de halfzwaargewicht. Zijn Italiaanse uitdager Cristiano Cavina. Helaas geitenkaas. Hij bleek lekker mee terug naar. Nederland natuurlijk, hè. We hebben de kernbewaking. En ja, wat is eigenlijk voor leuke dingen eigenlijk? Ik zit te zoeken. Waarom gebeurt er... Ja, tuurlijk. Het Britse koninklijke paar. Het kroonprinselijke paar, moet ik eigenlijk zeggen. Charles en Diana krijgen hun eerste kindje. Prins William. Gefeliciteerd. Ook heel raar is dat de sekteleider Sun Myung-moon, die kennen we allemaal nog wel, leidt in New York een recordhuwelijksplechtigheid met 2075 paren.
0: Ja, dat is toch niet normaal, joh. Ja,
1: en Bernard Hinault wint voor de vierde keer de Ronde van Frankrijk. Zo, nou, dan hebben we toch wel een beetje de leuke dingetjes hebben we gedaan.
0: Pak maar de muziek erbij, maar daarbij.
1: Nou, ik heb aardig wat plaatjes, hoor, uit 1982. Wat dacht je van, even kijken, wie hebben we hier? Oh, Prins Mohammed. Ja, natuurlijk, ja. En June Lodge, Someone Loves You, Honey. Echt wel leuk. Een beetje geld voor een beetje liefde van Angelique. En dan Avalon van Roxy Music.

0: Bart, als ik zeg tegen jou, Belinda van Veen, dan zeg jij...
1: Nieuw!
0: Ja? Ja, ik twijfelde. Ik twijfelde, dus ja. Ze gaat trouwens wel een lekker nummertje aanvragen. Ook wel lekker zomers. Don't Wanna Lose You van Gloria Estefan.

0: En dan krijgen we dus eentje die je dubbel kunt gebruiken.
1: Ja, Captain Jack. Ja, die trouwens, het tweede nummer wat we gaan draaien van Captain Jack is Captain Jack. Hey yo, Captain Jack.
0: Hey yo, Captain Jack.
1: Bring me back to the... Nou ja, goed. Juist. En daarvoor natuurlijk, omdat het een beetje militair is, het andere nummer is Soldier. Oh, een ellende eigenlijk allemaal. Maar ik ben er toch wel heel vrolijk van. We gaan draaien.

volgende verzoekje komt van Daniel van Bergen. Lekker nummertje ook. Jong Paul Jong. Wel een goede naam, hè? Paul Jong. Ja, heel goed, ja. Love is in the air.

En omdat ik zo heel veel houd van mijn grote vriend die naast mij op de bijrijdenstoel zit, draaien we lekker een nummertje van The Beatles. Something.

0: Als ik zeg Erik Marsman.
1: Dan is dat volgens mij een nieuw in ons programma.
0: Ja, je twijfelt ook, hè? Ik ook eigenlijk, eerlijk gezegd. Ik weet het ook niet zeker. Maar ja, het is wel iemand die een verzoekje aan heeft aangevraagd. En, oh ja, nou, eerlijk is eerlijk, ook wel een lekker nummertje, hoor. This Strange Effect van Dave Barry.

0: Hey Roel.
1: Ja.
0: In welk plaatje heb je nou zin in?
1: Nou, wat dacht je van Umbrella van Rihanna en JC?
0: Dat is een leuke.
1: Ja, zullen we hem doen?
0: En ik heb hem klaar staan, dus...

0: Grappig, hè, als ik altijd hoor, blijf bij mij. Moet ik altijd denken aan, hoe heet ze ook weer? Paul de Leeuw en Simone Kleinsma. Ja.
1: Blijf bij mij.
2: Blijf bij mij.
0: Ja, mij moet hem duidelijk niet uitbrengen. Maar André Hazes en Gerard Joling, nou ja, die hebben niet echt samen gezongen. Dat was allemaal los van elkaar, hè, toen de tijd. Lekker in elkaar gepleurd met een leuk videootje erbij. En iemand is daar fan van, dat is Appie van der Wal. Dat is de tweede keer dat we hem deze zomer horen, volgens mij.
2: Ja.
0: Ja, volgens mij wel, hè. Nou, mag je van de winter weer terugkomen. Dus, nou, we gaan draaien. Blijf bij mij. Zo.

0: we zijn er bijna, hè, Bart?
1: Ja, ik zie de studio al in mijn gedachten klaarstaan.
2: Welke studio?
1: Maar dat doen we pas volgende week. Want we hebben nog eerst eventjes lekker wat naar binnen werken. En dan het tweede uurtje nog gaan doen.
2: Ja, en wat gaan we dan naar binnen werken?
1: Ja, heb je niks meegenomen dan?
2: Oh, op zo'n manier. Ja. Ja, ik heb een... wat heb ik nou bij me? Ik moet even kijken in die fles daar zo. Oh, dat is de Rotterdamse port.
1: Oh, port.
2: Oh, jij drinkt niet, hè?
1: Jawel, water bijvoorbeeld.
2: Ja, maar geen drank, toch?
1: Klopt.
2: Ach,
1: nou, dat is heel af en toe een alcoholvrij biertje.
2: Ja, ja. Maar ik heb port bij me, dus ja. Oké, ik offer me wel op.
1: Ja,
2: nee, ik neem er wel twee. Moet jij rijden?

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Zo, hartelijk welkom, dames en heren, bij 2 uur. We zijn lekker met Hound Dog Big van Mama Thornton zijn we begonnen. En we hebben nog veel meer lekkere muziek. Ongelooflijk veel lekkere muziek. Zomerse hitjes en dergelijke. En we zijn in Overijssel aangeland. Dus we gaan daar eens even kijken welke grote artiesten eigenlijk uit Overijssel komen. Ja. Maar eerst nog dit nummertje.

0: We hebben vakantie in eigen land en we gaan dus naar de provincie Overijssel. Nou, noem jij eens wat mensen uit Overijssel, Bart.
1: Die ene schaatser.
0: Die ene schaatser?
1: Ja.
0: Oh.
1: Erben...
0: Ja, Erben Wennemars.
1: Wennemars, ja.
0: Ja, ja, en zijn zoon ook natuurlijk.
1: We zijn ook een keertje langs zijn huis gelopen.
0: Ach, wat leuk.
1: Ja.
0: Heb je aangebeld?
1: Nee, we zijn daar langs gelopen.
0: Met Pieterpad, of niet? Zomaar?
1: Nee, dat was... Nee, we wandelen als ik daar met mocht logeren. Wandelen we regelmatig. Dus dan hebben we ook een keer bij een wandeling... Zijn we daar langs gelopen? De vrouw zei van... Kijk, daar woont Erben Wennemars.
0: Nou, dat zijn momenten die je niet heel snel vergeet.
1: Klopt, daar heb ik het nog over.
0: Ja, daarom, ja. Nee, de hip-hop-artiest en muzikant Typhoon natuurlijk, die komt uit Zwolle. Natuurlijk, allemaal kennen we ze wel. Uit Almelo, country en popzangeres Ilse de Lange. En natuurlijk de Tukken der Tukkers. Zeg ik dat goed eigenlijk? Weet ik helemaal niet. Uit Almelo, Herman Vinkes, cabaretier en striktaalartiest. Wat gaan we draaien? Eddie Zoe, die komt er ook nog vandaan eigenlijk, hè? Ja, maar eens kijken wat ik nou eigenlijk heb uitgekozen.
1: Volgens mij heb je Eddie Zoe met Bijna.
0: Ja, Eddie Zoe met Bijna, ja. Dan hebben we Ilse de Lange met So Incredible. En we eindigen met een duet die niet trouwens uit uw omgeving komt... maar Herman Vinkes wel, samen met Brigitte Kaandorp. Heel grappig.

dankje begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: Vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het vak.

0: Ja, we gaan terug in de tijd. We gaan een oude nummer 1 draaien. Tenminste, een plaat die op nummer 1 stond. En dat was op 3 juni 2006. Och, het lijkt een eeuwigheid geleden.
1: Een eeuwigheid, ja.
0: 20 jaar terug. Dat is ook eigenlijk.
1: Toen was het nog gewoon.
0: Ja, toen was het heel. Ik ga niks zeggen. We gaan draaien Marco Bazzato met Rood.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

vee van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: Je hebt Lubenga uitgekozen.
1: Ja!
0: Als ik het goed zeg. En ik ken in ieder geval het eerste nummer wat we gaan draaien. Is een ontiegelijk leuk nummer.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat je dat nog een eentje hebt.
1: Ja, I Got a Girl. Tenminste, ik niet, maar hij wel. En die gaan we draaien. Dat is een nummer. Ja, wat heeft hij? 5 weken heeft hij in de top 40 staan. En nooit hoog gekomen als nummer 26. Maar hey, hij is wel van Lubenga.

0: Girlfriend everywhere.
1: Zo, en dan zijn we weer aanbeland bij het ene laatste plaatje. Hè? Dat komt van de LP.
2: U vraagt en wij draaien.
1: Ja, leuk. Bij de dames Pussycat. Die waren enorm populair, hè? Oh nee, wacht even, we gaan een hele andere kamer draaien. Neem me niet kwalijk, joh. Ik zit helemaal verkeerd, Bart. Ik zag jou helemaal een rolbroer te krijgen. Alexander Curly.
2: Ja, dat is nog veel leuker.
1: Mijn fout. Guus, kom naar huis.
2: Want er gebeuren rare dingen.
1: Stel ik jou zelfs vertellen, ik was hem laatst aan het zingen. En ik was met iemand samen op een boot aan het werk. En we zongen hem samen van A tot Z. Ik was laatst met iemand naar de Madurodam. En we zaten in de auto en we zongen hem samen van A tot Z. Bizar eigenlijk, hè?
2: Ja.
1: Echt bizar. Nou, kijk hoe ver we komen.

0: de hand.
1: Ja, en zijn we aanbeland bij het laatste plaatje van vandaag. Jozef Smit was een Oostenrijkse Roemeens tenorzanger en filmacteur. Hoewel hij gedurende Interbellum zeer bekend en geliefd was in Nederland, kenden de meeste Nederlanders hem nu slechts nog van het door hem vertolkte lied Ik hou van Holland. Geschreven door de Rotterdamse componist Willy Schotemeijer. En dit is een opname uit 1937.

0: Holland zijn afgesloten, hè?
1: Ja.
0: De provincies hebben we gehad. We hebben nog wat provincies over. Die zullen we waarschijnlijk in de aankomende weken wel...
1: Ja, dan doen we alleen eventjes die drie artiesten uit de provincie.
0: Ja, vind ik
1: en dan doen we gewoon de rest van de...
0: Ja.
1: Ja, hè?
0: Ja, vind ik zielig. Dan slaan we een paar provincies over en dan kijken we daar weer brieven over. En, dus, je bent hier in Zeeland
1: dus
0: geweest.
1: Dan doen we een kleine nazomer.
0: Ja, een afterglow. Ja, lekker. Dus dat was het. Volgende week zijn we er gewoon wel weer. Maar dan met een normale uitzending eigenlijk, neem ik aan, hè?
1: Ja, wat is normaal bij ons?
0: Ja, dat was hem. Tot volgende week.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Rock at the Dock.
3: Willem de Wild.
4: Dit is...
2: Moeders, houd uw dochters binnen. Dit is Rock at the Dock met Willem de Wild.
5: Ja, hallo, Dave on Stage hier. En iedere zaterdagavond Rock at the Dock met Willem de Wild.

En ik zeg een hele goedenavond. Welkom bij aflevering 999 van Rock at the Dock. Je hoorde als opener De Dijk met Als er niet is. En die draaiden we omdat toetsenist Pim Koops vandaag 69 jaar is geworden. Pim, van harte gefeliciteerd.

0: We hebben weer een nieuwe lijst voor vanavond. Want we hebben hier twee weken hiervoor hebben we het zomerterras belicht met alle nummers van artiesten die daar optraden. Zelf ben ik gisteravond geweest en het was echt een feest daar. Als afsluiter om 10:45 Cresip. En daarvoor Jack in the Box. En nog een aantal artiesten. Vanavond is het discoavond op het zomerterras. En we gaan dadelijk bij Back in Time proberen contact te krijgen met de mensen daar. Wie zijn er allemaal jarig? Want ik moet even kijken, want we gaan even een heel klein stukje terug. Ja, tuurlijk. Ken Andrew, de drummer van Middle of the Road, 84 jaar. David Sol, oftewel David Solberg, acteur, zanger en uit Amerika, 83 jaar. Hugh Cornwell, de zanger van de Stranglers, 78 jaar. Dan een artiest die je hoort bij Back in Time. Wayne Osmond, zanger van de Osmonds, 75 jaar. Kim Appleby, de zangeres van Mel & Kim, 65 jaar. Shania Twain, de zangeres uit Canada, 61 jaar. En Leanne Rimes, die zangeres uit Amerika, is 44 jaar geworden. Rick Downsy, de drummer van Blue Oyster Cult, 73 jaar. Tom Helly, de bekende Vlaamse DJ van de EO. Heel veel gedaan voor de omroep, maar ook heel veel gedaan in Vlaardingen. Bij diverse instanties. Vandaag is het ook de geboortedag van Michael Jackson. Hij overleed op 25 juni 2009 en hij zou vandaag 68 jaar geworden zijn. Eddie Reader, de zangeres van Fairground Attraction, 67 jaar. Morgenjarig John McNeely, de gitarist van The Searchers, 85 jaar. Freek de Jonge, zanger en cabaretier, 82 jaar. Pieter Maffay, de zanger uit Duitsland, 77 jaar. Mick Moody, de gitarist van Whitesnake, 76 jaar. Dana, oftewel Rosemary Brown, zangeres uit Ierland, 75 jaar. Ken Andrews, zanger en gitarist van The Darts, 74 jaar. En nog een artiest, en die hoor ik dadelijk bij Back in Time in 2 uur. Martin Jackson, de drummer van Swing Out Sister, 71 jaar. En Gerald Albright, de saxofonist bij onder andere The Temptations. En Sharon Redd, 69 jaar. Robert Cleveland, de producer onder andere van CC Music Factory, die wordt morgen 62 jaar. Dat was het hele lijstje voor deze avond. En ik zei al, we hebben 6 nieuwe nummers. En één daarvan is gelijk het eerste nummer. Dat is een samenwerking tussen de Wannabes en Johnny Valentino. Hier is Lekker Shaken.
1: Hallo, hier is Wally Pruil, oftewel Johnny Valentino. Dit is Rock at the Dock, elke zaterdagavond met Willem de Wil.

Three Colori, Wesley Bronco is. En dit is de laatste van Snelle. Die schudt ze ook zo even uit de mouw. Steeds een nieuwe single, maar dit is een leuke. Plaatselijk.

0: naast me ligt.
1: Snelle en zijn mooie nieuwe single. En die was getiteld Plaats Delict.
2: Rock at the Dock met Willem de Wild.

De drie J's en je zit in mijn hoofd. En volgende week zaterdag is het de 1000ste uitzending. Ik ga dat nog van de week helemaal samenstellen. Alle oude nummers van vroeger. Vanuit het begin probeer ik nog wat te halen. Gewoon kortom, gewoon gezellig. En wie weet komen er nog mensen langs. Je bent welkom. Dat even terzijde. Vandaag is het in ieder geval aflevering 999. En de volgende plaat vind ik wel de ontdekking van deze zomer. Mijn

Davina Michel. Ja, het is toch de topartiest momenteel van Nederland, vind ik. En mochten we naar het Songfestival gaan, dan moet ze zeer zeker daar naartoe. We gaan naar de tweede nieuwe op de lijst. En dat is die van Jet van der Steen. Hier is Designertas. MUZIEK

designertas van Jet van der Steen. En Roxy Dekker, die heeft ook een nieuwe en die gaan we nu draaien. Bare Medium getiteld.

De nieuwe van Roxy Dekker, en die klinkt weer lekker hoor. Bare Minimum getiteld. Misha die is al een paar weken uit, die nieuwe single van hem. En die is getiteld Lose My Life. Maar het is een heerlijk nummer om te horen.

Tina Martin en Billy Dance. Ik hoor niets geks. Hier is Luna. Een nieuwe zangeres. Tenminste, vind ik. En de titel is Schoonzoon.

0: Luna en haar nieuwe single Schoonzoon begin augustus uitgekomen. Maar omdat wij natuurlijk twee weekenden lang hebben we het zomerterras belicht, is dit nummer niet aan bod gekomen. En nu dus wel. Deze kennen jullie ongetwijfeld wel, want die is nog voor die tijd. En dat is de laatste van Rolf Sanchez, Manchar.
1: Dit is 2. Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2.

Raul Sanchez en zijn laatste Marchar. Een heel uptempo nummer. Rondé is gewoon vanzelf begonnen. Een nieuwe single, onlangs uitgekomen. Oh my god. She's got-

De laatste nieuwe van Rondé. En dat was ook de laatste nieuwe van de lijst, nummertje 6. En we gaan gewoon verder met een waanzinnig mooi nummer. Ik kan nog even genoeg van krijgen van Marcio Bossa. Hier is Golden Dreams.

Golden Dream en Marcio Bossa was de zangeres. We gaan nog een nummertje draaien. We hebben wat tijd over. De laatste van Bente stond niet op de lijst, maar we draaien hem gewoon vanavond nog een keertje. Hier is 3-2-1.

0: goed.
1: En dat was de laatste van Bente. Er is alweer een nieuw uit. En die gaan we proberen om over 2 weken te draaien. Want volgende week hebben we een speciale uitzending van Rock at the Dock. Namelijk de Duitsendste uitzending. En ik ga me daar van de week heerlijk op voorbereiden. En ik beloof je een aantal hele oude nummers te laten horen. Die je waarschijnlijk niet meer weet. Of dat je zegt van... Oh ja, die ken ik nog wel. Nog een 28 seconden. Ik zeg tot straks na de klok van 9 uur... bij de 800ste uitzending van Back in Time.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurt in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Back in time. Willem.

0: Ladies and gentlemen, it's Film the World with Back in Time.
1: Original classics and the hottest hits. Live tonight with your groovy DJ.
2: Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur.
3: I tell you, I feel a natural high coming on, baby. I feel something emotionally satisfying. I want you to get rid of all those troubles about money, your old lady, your job, whatever. Turn your radio up and get some of this soul.

0: Oh, wat is dit spannend. Even wachten. We gaan even dit doen. Een van de eerste openingstunes van Back in Time. En ik denk van nou goed, laten we die ook maar gebruiken aan het begin van het programma. We gaan even een nummertje zo draaien, want ja, het is 800. We hebben de 500ste uitzending, 100ste uitzending ook met veel bravoure uitgezonden en dat doen we nu ook. Maar zoals ieder jaar gaan we natuurlijk altijd verbinding zoeken met het zomerterras waar de discoavond vanavond is. En ja, vanavond is het een klein beetje speciaal. Max is op de hoogte gebracht. We gaan rond 9:15 gaan we even kijken of we contact kunnen leggen met het zomerterras. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren van al die 800 afleveringen. Ik heb het reuze naar mijn zin gehad en ik doe het nog steeds met heel veel plezier. Weet je, we gaan gewoon beginnen. Het is een feestje van de herkenning, zeg ik maar. En we laten het gewoon op ons afkomen. En wil ik wat zeggen, dan zeg ik wat. En zeg ik niks, dan draaien we het gewoon achter elkaar door. Kortom, je bent welkom bij...
1: Welkom vanavond bij 800ste uitzending van Back in Time.
0: Het is maar dat je dat weet.

0: Flint and Fire en Fantasy. En we gaan even bellen met het zomerterras. Kijken of dat gaat lukken. Ik heb een geïmproviseerde uitvoering gemaakt. En ik moet even kijken of het lukt.
1: Hey
0: Willem. Hey Max, hoor je mij?
1: Ja, zeker hoor je het
0: nou. Nou, we gaan eens even kijken. Hoe is het op het zomerterras?
1: Het is, dames en heren, ik heb hier live aan de lijn. Kijk, dit is
0: het.
1: Dit is
0: bereid
1: op het
0: discotheras.
1: Het is de 800ste. Dat is een publiek uit duizenden.
0: Het is de 800ste uitzending, hè?
1: Ja, zeker. Hartstikke goed. Ja, het is ons 24ste keer discotheras. Ja. Dus we lopen bijna gelijk op.
0: Nou, dan gaan we volgend jaar een feestje maken.
1: Hartstikke goed, Willem. Hey, hartstikke fijn dat jij even belt.
0: Ja.
1: En heel veel succes en veel plezier met je 800ste uitzending. Jij... Draai die Disco Classic die we hier ook draaien.
0: Gaan we zeer zeker draaien. We draaien de trams met Shout.
1: Hartstikke goed, dankjewel.
0: Hey, de groetjes. Dag Max.
1: See you.
0: Hoi hoi. Dat was Max Boots vanaf het zomerterras. En ik ben er gisteravond geweest. En het was waanzinnig gezellig. En zoals ik al zei, we draaien de trams. Nee joh, ik zit helemaal verkeerd. Nee, we moeten Tony Sherman natuurlijk draaien. Want die was vorig jaar, vorig jaar januari... was hij hier samen met Rob, de manager, aanwezig. En hebben we 2 uur lang zitten kletsen... en lekkere nummers van hem zitten draaien. Tony Sherman, tonight.
2: Hello, this is Tony Sherman. And I want to go way back into time. In times of I want to stay with my baby tonight. For Willem the Wilt on...

Tony Sherman en Tonight uit 1973. En wat was het gezellig. Vorig jaar januari, 15 januari. En dat was een paar weken voor zijn optreden in het Zuidplein Theater in Rotterdam. Nummers die geïmporteerd werden uit Engeland. En dat was toen heel populair bij de discjockeys. En onder andere ook de discjockeys van discotheek Het Pakhuis. Onder andere Bert Putters, om maar even een naam te noemen. En die kwamen met nummers aanzetten wat helemaal grijs gedraaid werd in de discotheek. Maar helaas geen hit werd in de hitlijsten. Maar wel leuk om weer even lekker te draaien. Hier is Act One met Tom the Piper.

0: Heerlijk om dat weer terug te horen. Act One. Met Tom de Pieper uit 1975. En volgende week hebben we maar 1 uurtje back in time. Omdat Rocket the Dog, dat is de uitzending waar alles eigenlijk mee begon. Hier bij Omroep Vlaardingen en nu bij 2. En dan is dat de 1000ste uitzending van Rocket the Dog. En ja, dan moet ik 2 uurtjes vullen, dat kan niet anders. En dan gaan we gewoon met part 2 beginnen met de nummers, oude nummers uit de back in time history. Dus volgende week maar 1 uurtje.
1: Swingende hits uit de jaren 70.

The Tramps en Shout uit 1974. En ik kondig ze allemaal wel aan, maar eigenlijk hoeven ze niet. Want ik heb al gezegd in het begin, het is een feestje van de herkenning.

Heerlijk om dat weer terug te horen. Breakout van de Commodores. En ja, het is, dit uur is het allemaal oud, begin 70, eind 70. Maar heerlijk om dat weer terug te horen.

0: gonna get there. Dat was van Lou Rawls. De 800ste uitzending van Back in Time. En ja, ik weet niet of ik jullie het nog weet. Ik heb het geloof ik 1 of 2 keer verteld hoe dit programma ontstaan is. Ik liep een keertje op een zaterdag, als ik het goed heb, ik weet het niet zeker meer, door het centrum van Vlaardingen. En dat was na jaren dat ik geen discjockey meer was bij het pakhuis. Maar toen kregen ze te horen dat ik bij de omroep zat. En toen vroegen ze aan mij van, joh, kan je niet een radioprogramma maken met allemaal oude pakhuishits? En toen ben ik eens even goed na gaan denken. Ik denk van, nou, dat lijkt me wel hartstikke leuk. En zodoende is het zover gekomen dat we nu de 800ste uitzending draaien. En dat doen we deugd, kan ik je vertellen. We hebben 2 heren van de familie Putters in het pakhuis gehad als DJ. Allereerst natuurlijk Bert Putters in het begin. En samen met mij draaide Maurice Putters. Ik meen dat de vrijdagavond of de zondagavond. Nou fijn, doet er niet toe. We draaiden lekker samen en we namen zo het een en ander door van de nummers die gekocht moesten worden. En hij stond ook achter de kleine bar in het discothekenpakhuis. Ja, dat ken je nu niet meer terug, want het is totaal verbouwd. Goed, we gaan weer verder met het programma. En dat doen we met een nummer uit 1973. En ook heel veel gedraaid in discothekenpakhuis in het begin. Want in 1974... werd het pakhuis geopend als een van de eerste discotheken in Nederland.
1: We gaan terug in de tijd.
0: Een van de eerste hits van First Joyce. Armed and Extremely Dangerous.

0: Een van de eerste is van First Joyce, Armored and Extremely Dangerous uit 1973. En oh, ik zit gewoon te rillen hier, heerlijk, die oude nummers. En ja, het volgende nummer, daar zijn alle vrouwen gek op geweest. En misschien nu nog hoor. In 1976 kwam die uit en ik weet nog goed dat ik met een stel vrienden op pad was bij een zwembad. En toen werd dit gedraaid. En je gelooft het nog niet, maar gewoon op het grasveld, terwijl we lekker met z'n allen gezellig lagen te kwebbelen, werd er ook door de dames gedanst. En het werd gedaan op dit nummer.
1: Back in Time met Willem de Wild.

0: Heaven Must Be Missing in Action uit 1976 van Tavares. En ze zijn er weer, ja hoor.
1: Sidekick Kees van der Meer.
0: Walter Oosterbaan, Wendy Han en Imka Drommel. Gezellig allemaal bij elkaar. En we draaien gewoon de muziek van vroeger. Waar we nog hele nauwe herinneringen aan hebben. Want dan herinneren jullie jullie zeker dit nummer nog.
2: Je luistert naar 2.
3: Check ons ook online.
2: Dit is 2.nl.

0: Dat was zo lekker, hè? Als je dan dat geluid hoorde wat je net hoorde, werd de stroboscoop aangezet. En de blacklight. Je moest eens weten. Ha! Die goede oude tijd.
1: Het is zomer.
2: I say you ready to boogie.
3: Boogie.
2: Are you ready to rock and roll?
3: Rock and roll.
2: Are you ready to boogie? Get down with it, baby.

van het album Off the Wall. En daar staan natuurlijk nog veel meer waanzinnige nummers op van Michael Jackson. Don't Stop Till You Get Enough uit 1976.

Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader...

0: zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer!
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Back in time.
3: Willem de Wild.

0: Ladies and gentlemen, it's Willem the World with Back in Time.
1: Original classics and the hottest hits. Live tonight with your groovy DJ.
2: Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur. Dit is
3: I tell you, I feel a natural high coming on, baby. I feel something emotionally satisfying. I want you to get rid of all those troubles about money, your old lady, your job, whatever. Turn your radio up and get some of this soul.

Welkom bij deel 2 van Back in Time, de 800ste uitzending. En zoals het eerste uur begonnen met Earth, Wind & Fire, doen we dat ook met de tweede uur. En daaraan vastgeplakt zit de knipmix van Jan Knipmeijer. Bijna 9 minuten lang. Kom goed uit, kan ik mooi even naar het kleine kamertje. En daarna, dat moet je maar gewoon genieten. Dan heb ik nog een paar heerlijke nummers voor je klaarstaan. Kortom, het feestje gaat door in de tweede uur. En daar trappen we mee af. Daar trappen we natuurlijk mee af met Earth, Wind & Fire.

0: Dus de knipmix op herhaling. Hij is eerder uitgezonden vorig jaar, 8 november 2025. En ik vond het wel een klinkende mix om hem te herhalen vanavond. Bedankt voor al je knipmixen die geweest zijn, Jan, en die nog komen gaan. En dit was een tonend voorbeeld. Waanzinnig mooi nummer. Een mooie mix. 7 nummers zijn erin verbreid. You Use It To Hold Me So Tight van Thelma Houston uit 84. En uit 86 kwam Bored Love, oftewel de a cappella uitvoering van DS West Band. In 82 kwam In Deep uit met When Boys Talk, ook in de a cappella uitvoering. En The Heaven I Need van de 3 Degrees uit 85. Goldmine van The Pointer Sisters uit 86. En Going Dancing on the Street van de Peter Jacks Band. En die kwam uit 85. En als laatste had je Love Ride erin verwerkt van een Nuance featuring Vicky Love uit 84. Totaal playing time 9 minuten 5. En ik heb weer een stukje zitten genieten, want het andere gedeelte was ik heel even weg, Jan. Sorry, maar ik maakte even misbruik van de tijd. En wat ik ook vergeten ben het eerste uur, dus dat we begonnen zijn in de opener met Chicago en Saturday Night, Saturday in the Park uit 1972. En dat omdat de drums en percussionist Daniel Serpine gisteren 78 jaar is geworden. En we begonnen dit uur met Wild Cherry en Play That Funky Music uit 1976. Omdat drummer Ron Bethel morgen 72 jaar wordt. En we gaan verder met de lijst, want ik heb nog een paar heerlijke nummers voor je klaarstaan. Wat dacht je van deze?
1: Swingende hits uit de jaren 70.

I Wish uit 76 van Stevie Wonder. Hoe ken ik dat nou vergeten? Nee, maar Stevie Wonder, die hoort er in principe ook bij The History of Back in Time. En misschien dat we volgende week in dat ene liedje wat we volgende week hebben, nog wel een nummer van hem gaat draaien. Ja.

0: Players en Rubber Band Man in 1977. Ik zou zeggen, een goede gouden ouwe. Maar ik ken iemand die luistert en die zegt dan gewoon een knijter van een hit was dat.
1: Je luistert naar 2.
2: Check ons ook online. Dit is 2.nl. En download onze nieuwsapp. 2.

zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang.

0: We are family. En dat zijn we zeker. We zijn één grote familie hier bij Back in Time. En we gaan, deze plaat, die heb ik niet zoveel gedraaid. Daar kwam ik van de week achter. En ik weet dat ik hier iemand een groot plezier mee doe.
1: Hallo, ik ben Alidus Hidding, zanger van de Time Bandits. En ook ik luister naar Back in Time van Willem de Wild.

0: Boogie Nights van Heatwave uit 1976. Een veel gedraaide plaat, toen ook in de pakhuis. En goed, in het verleden van Back in Time. We gaan weer verder. En joh, ik heb nog een paar heerlijke nummers voor je klaarstaan. Wat dacht je van de volgende?
1: Mijn naam is Lou Prins. En ook ik luister naar het muziekprogramma Back in Time van Willem de Wild.
2: Het is zomer.
3: Van de band
0: Twisten.
3: Je luistert naar Back in Time.
0: Dat gaat weer. Het zal eens een keer niet zo zijn, hè, dat het een keer wat fout gaat. Dan draai je, dan druk je per ongeluk heel licht op een nummer en dan is het foute boel. Maar we moeten met deze even kijken hoor. Gaat hij nou beginnen? Nee. Dat zal je net zien aan het einde van het programma. Potverdikkie. Een van die mooiste nummers, die mag ik niet overslaan. Hier is Simply Red uit 91. En The Stars. Ja, die zal je nou wel zien met die bewolking allemaal.

0: die horen er zeer zeker ook bij in de lijst. Tristan en Changes. Ik had alleen het verkeerde jingeltje ervoor geplakt, maar goed. Jingles zijn belangrijk voor een programma, vind ik. En vanavond heb je dat ook kunnen merken, want ik heb er ook een paar zelf gemaakt. Waaronder andere deze.
1: Welkom vanavond bij 800ste uitzending van Back in Time.
2: Swingende hits uit de jaren 80.
0: Het is de laatste single van vanavond. Ik ga hem niet helemaal draaien, want ik sluit nog met een instrumentaal nummertje af. Maar we draaien hem uiteraard wel. Shalimar en Night to Remember uit 1982.

Ook zo'n hele oude plaat uit 1975. Blue Eyed Soul van de BD Orchestra. Ook een van de vele openingstunes geweest van Back in Time. In het hele prille begin. Ik wil jullie allemaal waanzinnig bedanken. Walt Roosterbaan, Kees van der Meer, Imka Drommel en Wendy Han hebben allemaal geluisterd. En gewoon gezellig meegedaan in de chat. En dat wordt enorm vanaf deze kant gewaardeerd. Ik zeg jullie allemaal een heel fijn weekend verder nog toe. Ondanks het natte gebeuren, de waterigheid, de buien. Maar dan moet je maar doorheen kijken. Ik ben de volgende week weer, alleen dan met 1 uurtje Back in Time. En dat van 10 tot 11. En daarvoor hebben we 2 uurtjes Rocket Dog. En wel de 1000ste uitzending. Ja, de 1000ste. Zo lang doe je het al. Nou, nogmaals bedankt voor het luisteren. En een fijn weekend verder. En graag tot volgende week. Bye bye. Zwaai zwaai.

Annette Schut met het NOS-journaal. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij.

0: Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak door midden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Welkom bij een uurtje jazz. Techniek Bart Zandstra, samenstelling en presentatie Cees de Rode. Welkom bij een uurtje Jazzy Mix. Luister mee naar een band die opgericht werd in 1993. Bestaat dus al ruim 20 jaren. Wordt geleid door alt-saxofonist, fluitist Benjamin Herman. En naast de gewone formatie is er ook de New Collective Big Band. Van de CD 1999, Edison Jazz Award, New Collective, Big Mondays.

Na dit stevige begin, nu naar gitaarspel van George Benson. Geboren in 1943 in Pittsburgh, Pennsylvania. Zijn vertolking van The Shadow of Your Smile.

Stan Getz, 1927-1991. Amerikaans jazz-saxofonist. Hij begon zijn professionele loopbaan op, 15-jarige leeftijd. In het orkest van trombonist Jack Teagarden. Daarna vele orkesten, bands. Van Stan Kenton, Benny Goodman. En niet te vergeten de min of meer bebop big band Woody Herman. En veel kleine formaties. En zijn periode, jaren 60, samenwerking met Astrud Gilberto, Yao Gilberto, Charlie Bird, Bossa Nova. Er is heel, heel veel te vertellen, doen we niet. Van de cd uit 1990, AM Records, Verve, Appassionado, Stan Getz, tenor sax. Met begeleiding van onder andere Kenny Barron, piano, en vele andere ritme, percussie, blazers enzovoorts. Midnight Ride.

Omroep Vlaardingen. Radio-uitzending Jazzy Mix. Techniek Bart Sandstra. Samenstelling en presentatie Cees de Rode. Ja, daar zaten veel hoge trompetklanken in het voorgaande nummer. De hoge Q, zeggen wij dan. Nu iets heel anders. Luister maar. Lester Young, tenor sax. Nat King Cole, piano. Buddy Rich, drums. Los Angeles, december 1945. I found a new baby.

Nog een klassieker. Harry Sweets Edison trompet. Nat King Cole piano en zang. John Collins gitaar. Charlie Harris bas. Lee Young drums. Hollywood, augustus 1956. Get Your Kicks on Route 66.

6-6. Get your kicks on Route 66. Get your arms. Get your

Gordon Goodwin, pianist, saxofonist, componist, bandleider. Van de 2011 CD Gordon Goodwin's Big Fat Band op Telarc Jazz. Een moderne band met topmuzikanten. Hunting Rabbit 3, Get Out of My Lawn.

Inmiddels een klassieke. George Benson gitaar, Ron Carter bas, Billy Cobham drums, Johnny Pacheco conga's en Herbie Hancock piano. Lekker apart stuk muziek. New York, februari 1967. Dit is Thunderwalk.

Ja, we gaan sluiten. Mijn dank aan Bart Zandstra voor de technische ondersteuning. Cees de Rode groet u. Graag tot een volgende Jazzy Mix. Bye.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien, bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaardingen.